0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden.
0: Het loert van de Woorden. RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Nu de
14: schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford en Opel.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? De pannenkoektrein.nl.
12: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
5: Dit is RTV NOF.
23: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert wurde naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte tawenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenot.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
9: Dat wie toen. Noem mij ikzelf, Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
16: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
17: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh,
6: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
8: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
6: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NOF, een hele goeie morgen allengerre. Het is jood sneeuwen alweer 1 augustus 2026 en ik wil hem al heel hartelijk welkom jetten bij het programma Klankboord. Ja, we kunnen wel luisteren naar je 12 uur geestelijke lieden die we van jou draaien, maar die sociaal ook onvrede worden kentere jou. Dus als je een feliciteren willen, bemoedigen of samen een groet overbrengen willen, dan bel je naar de studio. Het telefoonnummer is 0511 44 1202 en dan optie 4. Nou, van de morgen werk je mij, Leo van den Brug, die zit bij de telefoon. Harry Nienhuis, die verzorgt de cd's. Wiege Posma, die had de techniek in handen. En mijn naam is Menke Dijkstra. En we wensen je hem al je natuurlijk heel veel lustplezier daar.

In 2 Petrus 3, vers 15 lezen we: bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook Paulus u geschreven. Veel jongeren hebben de examentijd achter de rug. Wat zullen ze de studietijd nodig hebben gehad om zich de examenstaf eigen te maken? Dit voorbeeld is van toepassing op het geloof, waarbij Petrus ons aanspoort om haast te maken met een onberispelijk leven. Dat mag je ervaren als een persoonlijk leerproces. Ook door betrokken te zijn bij een kerkelijke gemeente, heb je deel aan die oefenschool. Elke dag die je ontvangt geeft unieke kansen om te groeien in genade en is kennis van Jezus Christus. We gaan luisteren naar het lied Als je Jezus na wilt volgen.

Ja, dan het eerste verzoekje, dat komt van Joke Wilmsma. En die vraagt de muzikale groet om voor Hiltje van de Bij. Die draagt het om een Hiltje op. Een hand op je schouder.

Anneke Sudema, die wil een muzikale groet overbrengen voor Johannes en Sietske Riemersma, Pieter en Anneke Siltstra, Wiebe en Anneke Bos, One en Griede Boer, Kar en Willy Pasma, Johannes Pasma en de band. En ze hier het lied omvragen van Als de Heiland zal verschijnen, van Peter Kits. Maar van Peter Kits is dit er net, maar wel van Wout van Beek en daarom draaien we die.

Jan en Grietje Bremer die willen een meelevende groet overbrengen voor Jelly van der Heijden uit Frinsjedwaai. Verder krijgen de leden van de christelijke gemeente een groet, Ankje Vakkens, Durkje, Hielkje en Jan en de rest van de familie. We gaan luisteren naar het lied Glorie, Glorie, Halleluja van de kloosters.

Dan het volgende verzoekje van Mattie van Omme. De gemeente Philadelphia was een groetje uit Dakkebij, via de Ben en de Liedsben. Vrienden, vriendinnen, zieken en rouwdragenden. En speciaal van mevrouw Darhout is het aankomende lied. En de bewenders van de scène in Dakkum en alle harkers. We gaan luisteren naar de messengers. Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Hiltje van der Bij, die wil een lied opdragen aan Tineke van der Wij. Maar die wie al een week jeetje en daarom nog de hartelijke lokwenske van Hiltje. En dat doet ze mij het lied Tel uw zegeningen.

Eke Hedder, die wil een bemoediging en een groet opbrengen voor haar man Douwe Hedder. En dat doet ze mij een lied van Solideo Gloria uit Urk, als het leven soms pijn doet.

Zagrek hebben een lied draait van Tineke van der Weijen, omdat die van de week een wie. En dat wie ongevraagd door Hiltje, maar dat wie net op goede nummer. Daarom draaien we alsnog Tel uw zegeningen.

De volgende omvraag die komt van Henkie Smedema. En hij wil een lied opdragen aan Fedde en Tietje, Mem Smedema, Pietje Smedema en verder alle collega's van het Lichtpunt. En Ruis langs de wolken, een lieflijke naam. MUZIEK.

Ijske Veenstra die wil een bemoediging overbrengen voor alle zieken, een groet voor de familie en alle harkers. Wietje van der Heijden die zongt als ik verdrietig ben.

Mevrouw Merkens die draagt het volgende lied op aan Geert en Anneke Pietersma, mevrouw Smedema, Pietje Smedema, Henkie Smedema en Aafke van der Heide Kempenaar, die krijgt en een bemoediging en een muzikale groet. We gaan luisteren naar het eiland Urk, zie ons wachten aan de stromen.

We draaien nog Zeg het aan Jezus en daarna geven we er 1 minuut voor reclame en Nijs van Jochen Oren. En daarna komen we graven bij je waarom voor het 2e deel van Klankbord. Zeg het aan Jezus.

0: Klankbord, het geestelijk verziekplatenprogramma van RTV NOF.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een stoo, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bord.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
15: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum, West de Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
7: WOQS.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOS.
17: Mijn klankbord.

Ja, beste harkers, een hele goede morgen voor hen dit. Kijk, de radio moet zetten ha. En verder wil ik je mooi heel welkom hier bij het tweede deel van Klankbord. Dat we beginnen op 4 mei de fysiekjes. En we wensen je natuurlijk heel veel luisterplezier daar.

Ja, en er kunnen nog een paar verzoekjes bij. Dus je kunt nog even naar de studio bellen voor... we gaan de ruimte voor een paar vragen. Het telefoonnummer is 0511-44-12-02 en dan optie 4. En we gaan verder met het volgende verzoekje, want die komt van Tine de Vries. Want ze wil speciaal een bemoediging overbrengen voor Menke de Vries. En verder een muzikale groet voor de familie de Vries, de familie Fortuin, de familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Reenske, Kees en Betty, Britta en verder voor alle harkers. En Tine hier liet omvragen van Wouts van Beek, Heer wees mijn gids, maar die hebben we net, dus daarom draaien we van Nederland Zingt, Heer wees mijn gids.

Wieberen en Lea, die willen haar liedje ben, Anja. Van harte geluk wens ik je maar haar jeetje Joort, want ze is Joort nog een jaar geworden. En Anja, daarom haar paak en Beppe haar het allerleukste liedje voor u zacht. Make some nice kids.

Het volgende lied is van Ietse en Janke van der Bij, U dak hem bij. En die komt van Griet van der Meer. En zij wil verder familie, vrienden en alle harkers bemoedigen en een groet brengen. Ik ben een koninklijk kind van Peter Kits.

Dan is een lied van Aafke van de Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogeline, Jurjen en Anneke, Aafke Faber en de Ben, Koos en Rita, de maaiwerkers van Friesland en verder voor alle harkers. En die groei die komt van Volkert en Vrouwtje van de Kooi. En daarom had ze een lied omvregen van de zusjes Verheij, Hand in Hand met Jezus.

Hele Lezinga, die brengt de bemoedigingen over voor alle zieken thuis en in het ziekenhuis. En speciaal voor Anke en Theo Boonstra. De dozen mij een lied van de messengers. Geen mij die heid. Geen naar die heid daar.

Pietje Ekema, die is juist 85 hier geworden. En zij krijgt nou de hartelijke lokwenske van Wieger en Annie Jellema. En dat doet ze mij het lied van het eiland Urk, De Grote Naam.

Ja, en de boer die wil een muzikale groet overbrengen om Anneke Sudema verder voor alle harkers en u hier in de studio. Dankjewel. We gaan luisteren naar het lied Aan de voet van het kruis.

Aaltje die draagt het volgende lied op om familie, vrienden, bekend en alle harkers. Het lied dat ze kozen had is Gebed ontmoet.

We draaien direct een lied van ProRegen, want Bouke Sjoerdsma die wil een groet opbrengen en een bemoediging voor het bestuur en alle leden van ProRegen Udakkum. En verder is het lied ik voor alle alleenstaanden en alle harkers. En ik wilde zelf nog gewoon toevoegen dat de familie in het programma van Mooi Voort, dat is tussen 12 en 1, dan kom je hier voor de radio een paar afgevaardigden van ProRegen, dus bij deze van harte aanbevolen. We gaan nu luisteren naar het lied Haven van Rust.

Ja, best amazing omwille van de tijd. Maar we de laatste omvragen combineren. Dus bij deze als eerste Maaike Kopeerders. Want die wil een leven groet oorbrengen van Jelly Wildstra. En mevrouw Darhout, die wil beterskip te wensken voor Mattie van Ommen. We draaien de Heer is mijn herder.

Sietske Leesma die brengt de muzikale groet over van Volk, het vrouwtje en Aafke van de Kooi, Aafke Faber en de band, de maaiwerkers van Friesland en de bewenders van Nijtjaarden. En verder wil Tineke van der Wij, haar mem groetje, J. van der Wij van de Veen, tante Mintje van der Wij Rozema, Corrie Alma van Doezem, de familie W. Petstra, Jon van der Veen, Albert Elzinga, Fijkje de Boer, Rink en Riekje en de beide broers, Melle Rozema Udakkum, Jappie en Marijke, oma Willem en tante Thea, Hilly van der Bij en verder alle harkers. En Tineke wil ik nog Hilly bedanken voor het lied. Genade kocht mij vrij.

0: restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken git, hel je ze het op en maait je ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
14: Schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op, zien oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws.
20: Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
34: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
35: De pannenkoekrein.
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Het raadsel van de Wadden is een gezellig...

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Den Bosch.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar.

0: Een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
3: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Dromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: is die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh,
3: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
4: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
2: WOQS.nl.
6: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
7: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
8: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
8: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is.

0: Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jestenaitjerk.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
6: Schitterend.
8: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greute van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
21: nofpc.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
19: en Opel.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
23: Ja, echt maatwerk!
0: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
20: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
1: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
0: Keukens en kasten op maat.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Dromeesje mij in beheining.
26: Maar gewoon CA Plus een certificatie, hè?
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
28: Dit is RTV NOF.
29: My No, mooi fort.
30: En gezellig iet.
31: Dit is Mooi Vot op RTV NOF.
32: Ja, goedemorgen. Welkom bij Fjouwer Oeren Mooi Vot. Dat is een heel eind. En we zitten hier gezellig in de studio. Mai, Arnold en Grades. En ja, en dan ben ik dan per meeste onderwijs. Jan en Menke ben op paard. En die gaan jouwt altijd zo goed gaat naar de Naad, Wierum, Hantemhuizen en Eerslem. En Tjerkje en Wieger, die ben in Huddegriep, Tietjerk, Riepjerk en Gietjerk. En dan heb ik nog heel onderwijs en een padeltoernooi, de feestweek in Buitenpost. We hebben natuurlijk onze streekartiest. Nou, het wordt een volle uitzending. En natuurlijk een soort muziek.
31: Ek Joet is RTV NOF weer mooi fort.
33: Wat ben we mooi fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom bij RTV NOF. Mooi dat je weer op ons afstemt. Mijn naam is Arnold Hiemstra en juist verzorg ik te gerne mij Geesje Duursma de presentatie van Mooi Fort. Hier achter de knoppen zit Grades, die is ook van de partij. En wij hadden dit eerste oren weer van alles nieuwsgierigs op een planning staan. Dus verslagjouwers ben op paard. Nee, Noord is Friesland, maar ook in omkrieten van Huddegriep. En wij hadden dadelijk hier ook al een studiogast die het ons koot. Dus blauw harkje.

0: Ja, nou denk je misschien kerstmuziek om deze tijd. Het is de protters vallen deer van dak. Maar ik heb speciale gasten in de studio. En achter de microfoon zitten Karel en Ere van ProRegen. En die doen hiernaast even een oproep voor het kerstconcert. Dus ze zijn er tijd bij. Dus ik zeg van de Beach Boys hebben toch een beetje een sunny sound en een kerstfeske. Nou. Heren, goedemorgen, welkom. Er willen nog video-opnames maken voor je socials. Dus het wordt goed, fanatiek, uitvoerd. Het koor en het kerstconcert. Nou, brand los, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, we binnen een mooi koor. Met fantastische en gezellige meisken.
0: Ja.
1: We binnen een koor van zo'n 79 leden hebben op dit moment. Maar het droog natuurlijk verloop. Ja,
0: sinds je dat heel netjes.
1: Zitten we wat druk op het ledenaantal. En de onwas, nou, dat kennen we wat beter. Dus wij zijn in actie komen. En wij willen meesten vragen om bij ons te komen. Mij is te jong naar de Christ. En ons motto is zingen. Zing mee met ProRegen Kerst 2026. Dus een ledenwerfactie.
0: Oké, okay. Goed. Want we hebben toen we heel even voorpraat voor de telefoon. En meestal ben net meer zo dat ze zich binnen willen om elke week ergens te oefenen. Waar repeteer je hem altijd?
1: Wij repeteren in het kerkengebouw van de Baptisten in Dokkum.
0: Ja.
1: En dat is het stationswij nummer 44A.
0: Nou.
1: En dus dat doen we alle wazies.
0: En zijn al die koorleden, die man, die komen hier uit Dokkum of komen ze uit de Mierdomkring?
1: Nee, kon een roen om wij.
0: Ja, van Waarden, Jerk wat, ja, Damwaard, denk ik.
1: Ja, Marm, ja. Verwert, ja.
0: Oké, maar voor mensen, want wat is de bedoeling? Want je hebt nou een soort project, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar de bedoeling is natuurlijk dat die man denken van, dit is zo leuk, je wordt elke week erbij. Hoe werkt dat? Hoe lang zit je al bij het koor?
2: Ik zit vanaf 2012 bij dit koor.
0: Nou, dat is al 15 jaar, Johan.
2: En het is dus zo, toen ik bij dit koor kwam, toen werd het eigenlijk een spultje van, dit hier, ik volg jij de dwang, man.
0: Ja.
2: Ik ben vierste leid.
0: Maar ja, en wat voor stem heb je, of wat?
2: Twarde tenor.
0: Oh joh, boom.
2: Ja.
0: Je bent een zeldzaam.
2: Ja, maar ja, als je de bevjouwe stem. He,
0: ja,
2: persoon,
0: daarom, ja.
2: Maar, dus dat weer van mij onleiding om, nou ja. Die tijd die ik nu in dit koor zong, ik ben er net uit zong.
0: Dat is mooi.
2: Ik kom wel op een bepaalde leeftijd, maar goed, dat ligt
0: ik heb wel je dat als je stem, als je ouder wordt, en je bent natuurlijk nog hartstikke jong, maar toch, dat een verorderde stem ik. We hebben wel eens een concert gehad in Burgen met Marco Bakker en dat ze zijn, ja, die hij is toch ouder. Nou, hè? Dat de net zo volle gegeven dat had ik voor de vrouw. Hè? Maar dat is dus een mannenkoor, dus vrouw helaas.
1: Ja.
0: Dat kerstconcert, laten we het eens even over hebben. Wat voor soort repertoire, wat ging je hem ervan?
1: Wij werken daar naar één of twee concerten, dat hangt er nog even van af. Maar dat binnen het algemeen, de christelijke lieden van Christ.
0: Ja.
1: Maar den jonken hebben ook wel Frieske lieden, we hebben Engelse lieden. Dus wij proberen een zo ruim mogelijk repertoire te doen.
0: En dat zal dan ik de optreden ik weer in de Baptistenkerken?
1: Nee, dan hebben we het in de Gurdekerken van Dokkum.
0: Dat is qua akoestiek ook heel mooi.
1: Ja, ja. Zeker een hele mooie akoestiek. Ja.
0: Precies. Dus je muziekje op men, meesten die in ieder geval mooi zongen willen richting de Christ en vaak vanuit de, dat is ik voor meesten die wat minder, is iedereen kerkelijk ingesteld bij dat koor? Hoe werkt dat?
1: Hoe het algemeen is het zo dat de meesten van christelijke afkomst binnen. Maar dat is ook al een hele soort wat erbij is. Die gewoon net kerkelijk maar levend is. Maar zich wel betrokken viel bij het koor. En dat doen ze dus mij plezier. Want we hebben een hele mooie groep. En als je weet van de repetities die wij horen, dat er 90-94% altijd opkomst is om de repetities bij te wijnen, dan begrijp je wel dat er echt een goed hart is voor uw score.
0: Nou, hoe vond hoe zit zo'n repetitie onder druk? Wat voor Jan is
2: die repetitie die begint eigenlijk van, we maar eerst even de stem weer even sleepy. Hè? Alles moet weer even sleepy worden. Uw dirigent die had er wel een handje van,
0: ja,
2: om dit even goed te doen. En je kan dan gewoon merken dat je dus na een kwartierke volledig jouw stem broeken kennen.
0: Ja, en dan maak je me ik zeg maar wat jouw wachten inloop. Bak je koffie, ja, of vind je dat net verstandig van tevoren?
2: Wij hebben dus na een uur, dan gaan we pauze.
0: Ja.
2: Dan gaan we een kwartierke pauze. En dan geven we er weer voor. En we zingen van eigenlijk van 8 tot 10 zingen we.
0: Mooi, en want ik heb wel eens een professor gehad die een onderzoek deed naar Shantikorn. Dus dat is even een andere orde. Maar die zei ik van, bij zo'n koor, dat is natuurlijk, hè, wordt voor mannen, hè, wil, het is ik een moerting, even oorpraat, even bij de vrouw waai, of hè, als die er nog is. Hè. Ervaar je dat ik als een sociaal gebeuren?
1: Ja, het is zeker een sociaal gebeuren. Als ik zie van in de pauze hoe amicaal de meesten mij ook omgaan en mij drinken van een bakje koffie, dan is dat altijd prima. Maar die actie om daar even op weer rond te komen.
0: Ja, want dan moet Oostenrijk aansnikken en een blik van mijn de redactie.
1: Ja, precies.
0: Vertel.
1: Nou, wat wij als doel hebben is dat man uit Noord-Oost-Friesland, die spreken gewoon dit van jong horen. Die mij dan willen enthousiast aan uw score en aan deze actie om mijlijk wat te jongen in de christiet. En die mensen die kennen dus aspirant lid worden,
0: ja,
1: in de komende tijd. Dat wordt het dan tot 1 januari 2026.
0: Ja.
1: In die periode betalen ze geen contributie. Ze krijgen een concertmap van u zo'n been met de muziek die we instuderen.
0: Ja. Ja.
1: En ze krijgen daarbij ik nog ondersteuning via de e-mail werd de muziek stiert van hun partij.
0: Ah, kies ik nog zo'n meis jongen, thuis.
1: Je kan thuis oefenen, je kan thuis oefenen. En het is gewoon een kwestie van, nee dat jij hier, hè, nee, zeg maar om januari heen,
0: ja,
1: dan kennen ze zelf gewoon ja van, nou, vinden we dit wat om bij het koor te blijven en definitief lid te worden,
0: ja,
1: of horen we ermee op?
0: Nou,
1: nou, die keuze die had ze.
0: Dus het is heel vrijblijvend kiezen de komende, zeg maar, het herfst-winterskoft.
1: Ja.
0: Ja. Mooi, mooi repeteren. Zien had het een, nou, het een wat ze lang viel op het koor.
1: Ja.
0: Dan is dat tot slot. Waar moet ze zich melden?
1: Nou, ze kunnen zich melden op de website. Die kennen ze altijd beschikken. De website van ProRege Dokkum.
0: Ja.
1: Maar ze kunnen hun opgaan bij infomannenkoorproregen.nl.
0: Nou, het is even op een site, jongen. Dan komen ze er vast op de plak.
1: Hè?
0: Dus ProRege Dokkum, even googly.
1: Ja.
0: En dan.
1: En dat ze hun opjouwen, dan kennen wij als bestuur, als vereniging, kennen wij mappen klikken. Zodat ze vanaf 26 augustus direct mij ervan kennen, mij
0: nou,
1: uw score.
0: Dat is geen goed, is 27 augustus. Heren, Karel, Eerde, bedankt voor je bezoek aan de studio. Kerstconcert, een die ook kind vrijblijvend, lekker mooi jongen. Man only. Tiege dank.
1: Dank u.

0: Ja, dat weer respect van Aretha Franklin. En daarmee geven wij ook even oor naar uw verslagjouwers die op paard binnen. Want Tjerkje die is op paard voor u onder oren. Want Tjerkje, waar bist u?
1: Ja, hallo. Wij staan hier op een heel mooi plakje in de griep. In een volkstuin. Nou, eigenlijk dwarpstuin is het. Ik werd al corrigeerd. Het is dwarpstuin in de griep. Een prachtig mooi plakje. Het is hier mooi waar. Al je bjem hier omheen. En het is hier heerlijk rustig. En dan hebben we een van de bestuur, Jan Jonker, die had het mij opzet. Waar ben je al?
2: Ik ben Elisa Jansen. Mijn vrouw had het idee, het initiatief genomen om deze tuin op te zetten. En we hadden het jaren verder uitwerken. En vanaf het allereerste uur ben er een flink aantal mensen heel actief mee. Die de boel echt opzet hebben. En de paarden uitgraven, snippers erin. Nou, daar is eigenlijk mee begonnen.
1: Ja, en je vertelde dan is dus al eigenlijk wie dit gewoon eerst een stek weiland.
2: Ja, dat klopt. Jeroen de Skippen. Het weer helemaal afzet. Roen om een skippengaas. Dat hebben we nu in het Auken en Helene en nog een aantal die hadden toen vanaf het eerste begin. Hadden ze dat al hier verwijderen, zo volle mogelijk. En nu is het een hele jippen tuin geworden.
1: Dat had natuurlijk wel wat jaren en wat werk kosten.
2: Dat had heel wat forten in je hoorn, om letterlijk en figuur te zeggen. En dat had wel resulteerd in een prachtige tuin. Het paradijske, het pareltje van Tjerkster deel nemen we het zelf. En zou we dat ik wel neem terug, meesten die regelmatig komen.
1: Ja, want het is hier prachtig. Het is heerlijk. Het bloeit al hier blommen en bjemmen. En die tuin ook hier. We zijn al rabarber. En nou, de appels die hangen in de bjemmen. Het is hier gewoon, prachtig.
2: Ja, het is een fantastisch plek. De visie, zei ik heel duidelijk bij wie hier mee begon binnen. De tiltuin is daar een onderdeeltje van. Maar het grootste punt eigenlijk waar we hier met bij dwanden binnen is educatie. Jong geleerd, oud gedaan. Jonge ben van de basisonderwijs hier natuurlijk riep bij. Die komen hier al een peer hier heel regelmatig del. En dat is eigenlijk uw speerpunt. Educatie.
1: Educatie, dus hier willen ze leren van hoe het al hier groeit, bloeit, wat er voor nodig is om te doen.
2: Ja, ik ben nog steeds een soort band die net weten waar de appels bij komen.
1: Nee, dat weet ik. Wij hier dus borgen achter uw huid, halen ze de tuin en dat van Lietse Famke, wij halen ze uit de winkel.
2: Ja, dat klopt en dat is hier het hele verhaal. Ik ben bij die had zelf een... dat is mijn grintentuintje en die weet dat inderdaad Jerry de Groenwijk komt, of wie de Groenwijk komt. Maar de meeste band die hebben daar geen idee van. Het wordt wel een soort educatie die op squallen wil. De eerste jaren merk ik heel sterk. En daarom is het dorpje net wel populair om met squallen in te gaan. Omdat ze hier mee handen en voeten ervaren kennen.
1: Ja, dus je doel is eigenlijk educatie.
2: Ja, dat is een van de belangrijkste.
1: En de visie erop?
2: De visie erop is dat wij jippen stenen en faciliteren. Voor squallen, dat is met name de basisskwallen in de griep. Ja, doeg! De verkoopdames die hier de hele mooie tong hadden, die ging krek bij een hoes. Dat is wel even het vermeldingswaard, want dat is een van de belangrijke dingen dat wij hier open en bereikbaar zijn. En dat deze vrouw hier een paar uren steen wil om de verkeer te doen van de teeltuin.
1: Van de opbrengst en dus alle zaterjes en nog een paar maanden in de week.
2: Ja, klopt. Wij zijn jezelf de tiertjes van tien tot vier. En de tongetjes van 10 tot 4 en de Twarre Saturdays hebben we altijd niet op een werkdij. En vanaf juni, eind juni, ben de verkoop vooral je, die ben je actief op het tuin. Op Saturdays van 10 tot 12.
1: Ja, want de oogst, daar zit je nou eigenlijk middenin, hè?
2: Daar zitten we middenin. Ja, een gigantische opbrengst dit hier. Het is echt spectaculair hoe alles groeit. We hadden dat zelden zo meemaken. En dat is wel heel bijzonder. Zowel de spezibien als de stokbien, het ziet er geweldig uit.
1: Mooi, en kan iedereen je zo heen gaan om te denken van hé, ik wil even wat green tellen?
2: Ja, om geen problemen te krijgen met de ondernemers hier in het dorp. En ben wij een stichting met een ambi-status en ben wij net btw-plichtig. Maar we matten bij mij alleen maar verkeerpje donateurs, dus leden van de tuin.
1: En die helpen hier ik mij op het tuin?
2: Er zijn een flink aantal donateurs van de tuin die ik mij help op het tuin. Ja, ik denk dat van de 157, 58 donateurs, nou ja, dat er een 15 wol mij werkje.
1: Ja, want er zit een heel soort werk in om dat al hier wat bij te houden.
2: Ja, klopt. En, maar vooral ik educatie. En school ben daar nou. Trouwen wij wel aan dat, dat de docenten mij, de masters en de juf, wat zijn maar te zeggen, mij protte, ja, ouders komen en hulp komen, zodat we er net alleen nog vast in. Maar in principe kennen Auk en ik en Roel, die kennen, en ze hebben er nog wel een aantal, die kennen wel een groepje Ben Hendelje. Die doen ze dan meestal binnen 24 of zo, en dan doen ze in treinen. En dan hebben we nou al die educatiematerialen, je lezen, mappen vol. En wel die kleermaker, we hebben thuis nog al hier spul besteld bij het IVN. Zodat ze straks bodemonderzoek doen kunnen, dat ze straks wetteronderzoek doen kunnen. Hier op het tuin. En daar leidt het materiaal nog voor kleer. Dus ze komen in de maand september, komen ze massaal deel. 2 dagen in de week, tiesjes en tongetjes. Per dag zijn 2 groepen ben. Dat zijn bij de 24 en dat een maand, bijna een maand lang. En dat hebben we verkleer.
1: Ja, en je mag nog meer op agenda staan, zeg ik. Iets met vlinders?
2: Ja, nachtvlindertelling. Nachtvlinder spotten, zeg maar. Met een goed wiekdoek. En daar hebben we nou een goede. Mark Hoving, die regelt dat. Wij faciliteren hem hier. En die had, ik meen van 11 en 12 juli, had ze hier een hele sessie gehad. Had ze 90 soorten voor. Wij van Ian zeldzame. Dat is wel heel mooi. En nou hebben we de behoorlijk van me kwamen ligt en mijn accu's erbij, zodat het spul draaien kan. En dat doen we straks in augustus nog een keer. Dat zit uitgebreid op Facebook, Instagram en op de website van de Dwarfstuin.
1: En dat is gewoon dwarfstuinhuddegriep.nl.
2: Ja, het is gewoon dwarfstuinhuddegriep.nl, Facebook dwarfstuinhuddegriep en Instagram dwarfstuinhuddegriep. Ja.
1: Ja, en daar kunnen ze elders niet in de informatie vinden en hoor al je activiteiten.
2: Ja, je zit een hartstikke mooi boer, dat zit nou binnen. Dat is die in alle ingrediënten of alle producten op die wij verkeerpen. Dat zetten wij zodra het Helene dat bijwerken had. En dat had ze al een tangentje met je bedienen. Ze komt hier een keer in 4 dagen een beetje del en dan werd het bijwerken. En dan staan daar alle producten op die wij verkeerpen. Mijn prachtige tekeningen erbij. Dus ja, ze had elk zijn eigen inbreng. En we zijn al gelijk.
1: Ja, dat is mooi. Ze zijn we bij de omroep ook. En dat maakt het mooi. En dan zet je wat al ook in dit programma.
2: Ja, de schouders eronder.
1: Ja, nou.
2: En iedereen gelijk, dat is heel belangrijk. Hè? Het is net zo dat ik nou secretaris ben, Anna Penning, voorzitter is, Roel Penningmeester en Auke bestuurslid en Bert Schepers bestuurslid. Dat maakt het niks uit, dat ben ik gelijk.
1: Ja, en iedereen had weer andere talenten, dus ik kist op alle honderd manier iedereen weer inzetten.
2: Ik kan die zo opnemen, dan ben ik nog een jaloer.
3: RTV NOF.
4: Ekin, de Fallon, Koos de Tille, SMR.

0: RTV-NOF-Streeknijs.
1: De plysje had in de eerste helft van 2026 in trije van de vier gemeenten in Noord-Oost-Friesland meer bestuurders betrapen die onder invloed wien van alcohol, drugs of medicijnen achter het stuur. Met name in Noord-Oost-Friesland namen tal registraties flink toe. Alleen nog in Achtkarspelen wie sprake van een delgong. Dat doch blikken uit een analyse van plysjedata van overstappen.nl. De grootste stijging is zichtbaar in Noord-Oost-Friesland. Daar registreren de politie 53 misdrijven van rijden onder invloed. Tjenoor 51 in de eerste helft van 2024. Ook in Dantemedeel nam het aantal ta, van 18 naar 24 registraties. In Tietjerkstra-deel ging het aantal omheeg van 40 naar 44. Provincie wil waskbeerhoen uit Friesland verdwijnen laten. De provincie zet hem daarmee actief in om de waskbeerhoen uit de provincie te keren. De invasieve diersoorten is een bedreiging voor onze eigen vogels, amfibieën en orenbissen. Daarom worden waskbeerhoenen opgespoord en voorthellen. Nevens de provincie is het wichtig om verdere verspreiding voor te komen, zodat de skeer om de Friese natuur behind bleut. Serhuis de Vingers die verliezen wieken weer volslein in het rand van de jaarlijkse profronde. Duizenden hutfietsleefhouders kwamen naar het dorp om de proffietsers van dichtbij in actie te zien. De 44e editie die boppen dat in het teken van het afscheid van Bauke Mollema die dwaande is ons in laatste seizoen als profhutfietser. Jong de profkoers wie er ook een wereldwijd programma met een braderie, jeugdwedstrijden en verskate ooractiviteiten. We trokken het evenement op een nij uitgroeide ta een van de grootste sportevenementen van Friesland.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Er is hier het afwisseling van zinne en stapelwolken en ik kan een enkelt exemplaar uitgroeien ta een bui. Maar de zwakke ontmatige meest westelijke wind is het oordeus 20 om 22 graden. Joen is de wind noordwestelijk en met brede opklaringen en kwelijk wind is het in de nacht fris met 8 tot 9 graden. Het vooruitzicht, morgen en maandag bloot het droeg en liet de zinnen hem vaak zien. Maar de zwakke ontmatige noordwestenwind is het morgen oordeus 23 om 24 graden en in de nacht een graad of 13. Manje stiet er weer wat meer wien en wordt het maximaal 26 graden. Tiesje is het 26 graden en brotsig warm. In de rin van de dag valt hier enkele tongerbuien.
0: Dit is RTV NOF.
3: Mijn mooi fort.

0: Ja, na jarenlang het trein had Nint Alma uit zijn Husteveen tegerre met haar acropartner Aiden Peinst zich pleetst voor het wereldkampioenschap Acrogym. Dat is een bijzondere prestatie dat een soort tarieding en terugzettingsvermogen onverhoogd is. En in dit interview met de dames aan de telefoon hebben we het er even over. Goedemiddag, dames.
1: Goedemiddag,
0: ja, hoi. Kun je me eens vertellen hoe je hem tarret had op deze prestatie? Mag ik zeggen?
1: Wij trainen 5 keer in de week. Ongeveer 20 uur in de week. Wel echt op topsportniveau. En wij hebben aan het begin van het seizoen hebben wij alles opgebouwd. Wat wij dan doen is gewoon beginnen met de basis. Vertrouwen krijgen in elkaar en zo bouw je op. We hebben kwalificatiewedstrijden gedaan en daarbij hebben wij genoeg punten gehaald om ons te kwalificeren voor het WK. En daar zijn we super blij mee.
0: Dat is zelfs een hele prestatie. Hoe lang doe je hem deze sport al? Hoe lang ben je hem al together om te beoefenen in de acrosport?
2: Wij zijn nu bijna een jaar bezig met elkaar.
1: Ja, en ik doe zelf al 9 jaar de sport zelf. En jij?
2: Ik heb 4 jaar.
0: En je gaan Ierlien bij hem together er al begonnen. Hoe wie dat? Hing je hem liek een klik steeds maar op het gebied van sport? En rond het zei u tot een heel hoog niveau?
1: Ik zat al bij de club waar we nu trainen. Daar train ik al inderdaad dus 9 jaar. En Ninte, dit is haar eerste jaar bij ons. Dus Ninte kwam bij ons en toen zijn we bij elkaar gezet om het te proberen. En dat is heel goed gegaan. We hadden ook wel echt een klik meteen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Toen hebben de trainers gezegd, jullie worden een team en jullie gaan proberen voor het WK.
0: En hoe viel dan het? Doet je hem te jaren kregen dat je hem dus echt voor dat wereldkampioenschap pleetst winnen?
2: Ja, heel fijn. Echt een eer dat we gewoon op het WK mogen staan.
0: En Jim, ben nou ik druk aan tarien. Hoe vaak in de week ben je hem te jaren aan het sporten en oefenen?
2: 5 keer in de week.
0: En dan een uur per dag of 2 uur of 3 uur? Hoe gaat dat?
2: 4 uur in de per training.
0: Dus dat is aardig wat, trode wieken.
1: Ja.
0: En je bent vanzelfs, je bent naar Italië ta. En je hebt wel wat financiële stiepen nodig, ga ik lezen. Er is nou ook een fonds oprichten, het Yvonne van Gennep Fonds. Daar heb je hem ook financiële steun uithelje. Kun je hem daar ook wat over vertellen?
1: Ja, wij hebben dat opgezet om inderdaad mensen te vragen om ons te steunen richting het WK toe. Acro is een hele mooie sport, maar ook echt een hele dure sport. Daar komen heel wat kosten bij kijken. Dus denk aan contributie, pakjes, wedstrijdkleding, maar ook Team NL kleding, vliegtickets, hotels, moeten we allemaal zelf betalen. Er wordt eigenlijk, omdat het ook geen Olympische sport is, wordt er ook niks financieel aan ons betaald of voor ons betaald door de NOC-NSF en de KGU. Dus die kosten kunnen inderdaad heel erg hoog oplopen en daarom hebben wij die crowdfunding eigenlijk opgezet om mensen te vragen om ons net wat meer te helpen.
0: En hoe gaat het nou met die crowdfunding? Ga je hem al een aardig bedrag ophellen? Of mag je hem nog een heel soort financiële steun broeken?
1: Ja, we kunnen natuurlijk alles wel gebruiken. We hebben op dit moment wel al wat opgehaald. Maar dat is eigenlijk nog lang niet wat we in totaal moeten betalen. Dat elke kleine bijdrage dat zal ons helpen. En daar zijn we super blij mee natuurlijk.
0: En hoe kunnen mensen die nou naar de radio luisteren en die denken van goh, ik wil wat doneren aan deze fam die daar dadelijk naar dat WK gaan in Italië. Kunnen die hem via een link vinden of op internet of Instagram misschien?
1: Ja, wij hebben een teamaccount op Instagram. Die heet ninte.eden, allemaal in kleine letters. En daarin hebben wij een post gemaakt met een link in onze bio. En daar kunnen mensen via die link gaan doneren. Het is heel makkelijk. Je kan gewoon op de link klikken. En dan krijg je meteen al de pagina ervoor waarop je kan doneren.
0: Goed, en dat is ninte.aiden, met AI, voor de mensen die het misschien het net helemaal goed verstaan hebben. Vrouw, je bedankt voor het interview. Een heel soort succes. En voor jou ook een hele mooie dag, want je bent jeetje.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, ja. En een heel soort succes, dames.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou geven wij nog even oor op het orenthema. Want in het vierde oren hebben wij ook nog een streekartiest die hier in de studio behandelen wordt. En misschien kist u aan de hoorn van het volgende nummer al rieden wat de streekartiest van deze week is.
3: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: Ik zou zien, het is Phil Collins, maar dat weet echt net. Ik ben even helemaal de triët kwijt, Marmien. Ik moet de vier zien. Dit wie?
1: Dit wie is de streekartiest.
0: Ach, de streekartiest natuurlijk. En die hebben we nog net tijd, of wel? Nou, precies ik nog niks, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar het klinkt Alex Wol heel internationaal. Dus misschien wil je toch een beetje in die hoeken denken. Al is het volgens mij echt hierin uit de streek. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, Jan Wagenaar. Goedemiddag, Jan.
2: Ik steun hier in Hontemhuizen bij Henk van Oosten. Henk van Oosten die heeft hier een bedrijf, maar wel wat heel bijzonders. Tenminste, als het gaat, als je zorgt naar de toekomst, wat de energievoorzieningen al een jaar uithalen. We moeten eens even met van Oosten praten. Wat is dit hier bij jou?
3: Nou, we maken hier op deze locatie al jaren producten die oeren te volop binnen in het merk. Zoals restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, waar restproducten bij akkerbouwers uit de buurt, waar zoals bijvoorbeeld broccoli, hier appels en andere producten die het eigenlijk net op een markt in de supermarkt te lonen kennen, die proberen weer op locatie te verwerken. Daar maken we biogas van. Biogas zetten wij om op locatie in aardgas en daar maken we green de stroom van. En daarnaast proberen wij door middels van accu's de stroom doelbewust op het net te zetten wanneer dat het net ernaar vreet. En dat zijn de meeste dingen die we op locatie hier doen. En daarnaast heb ik nog zonnepanelen en die produceren green in de stroom en 12 windmolens op locatie. Maar de wind die waait op het heden even net. Dus het is even, maar de windmolen is even rustig qua stroom.
2: Maar is dit nou alleen voor jouw eigen bedrijf bedoeld?
3: Ja, is dat nou ligt het al. Hè. We zijn een van de weinige bedrijven die het volledig zelf verzint is van stroom. En dat ben we eigenlijk al 15 jaar lang en dat willen we eigenlijk ook blijven. En nou ja, eigenlijk de toekomst is eigenlijk ook van, je mag toch zien dat je zoveel mogelijk je eigen stroom produceren kennen. He, en daarnaast zien wat er voor oren ook mogelijk is, regionaal. He, en daarmee zetten wij dus ook aardgas richting het net.
2: He. Ja, en je zei ze nou voor uw eigen bedrijf, maar is het je bedoeling wel om uiteindelijk wat uit te breiden? Misschien ook naar boerlijenboeren die dit ook van je aannemen kennen?
3: Nou, in principe net meer, want wij zitten vol met ons bedrijf. We mogen eigenlijk geen product meer verwerken op locatie dan er eerst naar je vergunning voor nodig. En dat kellen als we hier al in Nederland zijn, maar dat is jammer. He, want eigenlijk maar je ziet naar de mensen die het investeren willen en die terug willen, zeg maar, dan maar je daar op die locatie zien van, hoe kunnen we dat vergrutsen? Dat meer bedrijven hier in de buurt hun stront, zeg maar, op onze locatie verwerken kennen. Hè. We trouwen je eigenlijk regionaal de stront verwerken, zeg maar. En dan uiteindelijk derk aardgas van maatje. Want je moet net via de traaie kei, zeg maar, van een veeboer produceren, eigenlijk al genoeg gas voor een heel jaar lang voor in je gezin. En dat je net een boer die traaie kei had, maar wel die 100 kei had of 200 mijl kei had, zeg maar. Dus dan kun je zelf het rekensom maatje. Ja, hoe duurzaam je dan bezig bent ze willen. He, je kent er is dan een probleem in Nederland, mooi strand, zeiden ze, maar de oplossing is er al. En alleen je moet er een gebroek van maken. En dat is eigenlijk even de ding.
2: Dit is echt een goede tip voor al die orenboeren?
3: Ja, een beetje wel. Ja, je moet wel de waarde investeren en probeer je trouw. Alleen dat je waar je eigenlijk mooi zit, het grootste probleem, ben eigenlijk uiteindelijk altijd vergunning in eerste omleg. Dat moet sneller, dat moet beter en lange termijn zijn. Maar je moet als overheid zijn en ook zeggen willen van nummer 4, wie willen we daar staan en met zien is toch we daar. En net korte termijn politiek. Maar met korte termijn politiek, je redt het nooit op en je bent eigenlijk altijd je doet dingen en mijn periode is weer oors of de regeljongen voor. Dat is van het in je leuk. Een voorbeeldje is eigenlijk bijvoorbeeld een missie arme vlier in stal. Een boer die doet dat, die investeert een ton extra. En 4 jaar later komt er iemand op de heen die zegt van ja, die vlier die mij mij een advocaat van opzetten. Want dat mooi niet meer. Willen ze dat hem zelf omhoog en af van die vlier mooi. En dat is eigenlijk tussentijds eigenlijk de regelsverordening. Dat is iets waar wij eigenlijk helemaal net op zitten te wachten. Al je regel bedenken, probeer dan ik zo te horen en vooral ook voor uitdenken blauw.
2: Jo, hebben een prachtige informatie jongen voor jouw collega-boeren, Sjer, even van de radio. Dus wie hoop je dat die daar ook een notie van nemen en dat die misschien jouw voorbeeld wil volgen. Van Oosten, wij wensen je een prachtig succes

0: Nou, voor de voorzieningen van dit jaar al hier op een boerderij binnen, zelfvoorzienend binnen. En ik zou zeggen, vooral terug in.
1: Ja, dankjewel. En ontzien.
0: Jo.
2: De omroep van Stad, Waard en Woorden. RTV NOF.

0: Nou, wij zijn nog net gone, gone, gone. Maar wij gaan de komende 3 uren even terug tot 4 uren. Maar mooi voor het. Uze verslagjouwers binnen in de.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, haal je het op en maait je het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.

0: Hardenbergvoestrum.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Hé, Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Damwoord.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Alles voor in en bij het zwembad.
10: Max Voordeel in dat bad.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
16: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
17: En tot zover het nieuws.
18: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: NofPC.
0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Mijn Toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
23: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Dit is RTV NOF.
28: My No, mooi fort.
29: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
28: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
30: Ja, welkom in dit twadde oere van Mooi Fort. Het is hier een gezellige boel in de studio. Together nog met Geesje Duursma en Gradus Kooistra van de Techniek. Ben wij er ook de komende drie oeren van je met muziek, verhalen en nieuwsgierigheden uit de regio.
28: Ekjoerd is RTV NOF weer Mooi Fort.
31: Wat ben we Mooi Fort met?

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: En we zitten alweer in de studio klaar voor het 12e uren van de 4e uren Mooi Fort. Grades en Arnold, we binnen klaar voor. En dit oren onder oren, Millie Betten van Kunst in de Sint-Johanneskerke voor het Kerkenpaard in Moirre. En we praten even. We konden nog een politicus te pakken krijgen, wethouder Doeke Vakkema. Hij zit al in het La Douce France, maar hij praat dus even bij over de politiek in deze komkommertijd. Maar eerst muziek.

0: Ja, dat wie Kiss My Eye Was Made For Loving You uit Njon Santegalwer. En daarmee komen we op de agenda tips. Want deze week is er in de streek ook weer een soort te zien en te doen. Bigeliks het Tjerkenpaad. De dwarm van de tjerk in Oud-Wout en Westergeest ben je goed iepenen. Er zijn gastheren en gastvrouwen die daar belangstellenden graag ontvangen willen om de mooie tjerken een bezoek te brengen. De tjerken zijn iepen vanaf 11:00 ons 5:00 en ik is er ook nog tjerkenpaad van 15, 29 en 29 augustus en 12 september als laatste. En wij blijven even bij de tjerkenpaad, want ik in morgen is er juist het tjerkenpaad, maar een teken van tijd, een liedskalig kunstproject op het maat van het tjerkenpaad. Wij praten daarover met Millie Betten, die juist gastkunstenares is in morgen, en zij is daar aanwezig. Goedemiddag, Millie.
1: Goedemiddag. Ja, mooie van... muziek draaide ze voor.
0: Ja, hartelijk dank. Ja. Van mensen die jou nog net kennen, waar is Millie Betten en wat voor kunstmeid ze jou?
1: Nou ja, ik ben al 40 jaar kunstner, dus dat wisselt wel eens wat ik meisje, maar ik ben vooral bekend van mijn schilderijen. En ja, die zijn er een beetje strak uit en geometrisch. Maar ik kom vooral in het tjerke Jeshim, want ik kijk een liedse uitstalling maken hier, maar wat werken en ik ben hier aan het werk, want dat is eigenlijk de bedoeling van Teken van Tijd. Dat er 14 kunstenaars elke week een oren hier zitten te werken.
0: Ja, en jou bent in het Tjerke van Moiren. Dat is een mooi podium om daar ook kunstwerken zien te laten. Jou doet het mij om het project Teken van Tijd in de Sint-Jongens-Tjerke van Moiren. Wat sprut jou nou het meeste aan in dit project?
1: Nou, de diversiteit. Dus sowieso is het altijd leuk om contact te gaan met andere kunstenaars. En er ben je al een PM West en die gaat dan op een A6, tekeningen of druksels maken. En ik ben ook een tekening, normaal schilder ik. En dit is dus een groeiende tentoonstelling. Dus elke week lezen de Wernijen kunstenaars iets deel. En ik vind die diversiteit altijd interessant.
0: En de Josezen, er komen alle weken dus ding bij. Ja. De bezieker die bij Gleeks naar de tjerke komt, mag die dan ook bijdragen ons aan een divers project? Of is dat echt de kunstenaar zelf die het al eer aandraagt?
1: Nou, voor mij mag het. Ik ga wel een padleertje extra hier lezen. Dus had je zin, haal om mij te tekenen, welkom. Maar volgens mij is het dat van alle kunstenaars bloot er uiteindelijk één werkje oer. En dat wordt weer een boekje onteind. In september is er dan een presentatie. En dan maak ik nog een tekst schroeven, daar ben ik nog maar bezig. Eigenlijk is het een bitprentje. En volle kunstenaars had toch iets wat ter mij te meidchen had. Ter nagedachtenis of zou iets schroeven. Nou ja, dat hier trekt nog bij.
0: Ja, en in hoeveel inspireer je dan om daar ik mij onder slag te gaan?
1: Ik vind zijn nieuwe plak hier zitten en de miggen die zoomen hier rond en als ze nou dan negeert die klok tekeer en het is heel stil en daarom zei ik van leuke muziek, want ik hou van metal muziek, dus daar word ik altijd rustig van. Dus zolang het er nog geen bezoek is, dan haak ik mijn eigen muziekje er wel weer op.
0: Ja, precies. Dus jou ga ik muziek als instrument om inspiratie op te doen bij het meidje van prenten en tekeningen.
1: Ja, vind ik wel. Ja, daar word ik heel rustig van. Ja, zo'n mensen vinden dat misschien gek, maar van metalmuziek word ik heel rustig.
0: Nou, dus, ik vind net gek, maar misschien, ik zie de technicus hier even aan. Misschien kunnen we nog een metal plaatje dadelijk achter het interview ongooien.
1: Ja.
0: Jou ben met 10 minuten in de dwarm daar iepenen.
1: De meesten. Het is midden in het dorp. En als we morgen inrie van Schuster het wel. Het is een zo'n witte punt, zo'n tjerkje. En hartstikke welkom.
0: En het is rond 5 uur. Ga je dit al eens jetter dien? Of is dit de eerste keer dat je mij toch een teken van tijd?
1: Ik ga volgens mij kunstmaand Ameland in het begin hier in mij dien. En zit ik in Ballum in het kerkje en ga ik direct een paar weken zitten tijdens de kunstmaand. En een keer in Holland. Dus dat is me wel bekend, zeg maar.
0: Ja, dit is eigenlijk een soort stutje van wat je alles jij erin hebben.
1: Ja, nou, ik vind het die stichting Oude Tjerken, wat die natuurlijk probeert om tjerkenbouwen te behouden voor ons loonskip. En als belangrijk monument van wat mensen vroeger deel zetten ha. En daar dan een culturele bestemming, bijvoorbeeld on Jan, vind ik wel een heel mooi streven.
0: En dat is ik, weet je misschien ook wel print nog meidje of net?
1: Ja, dat klopt. Er zitten wel eens tjerkentoertjes in mijn werk. Als een aanduiding van bebouwing met mensen binnen ten opzichte van het loonskip. Ja, want loonskip is eigenlijk wel mijn onderwerp altijd. Maar daar binnen echt tjerkentoeren en boerderijen in te zien.
0: En dat mensen nou meer hoe die weten willen, hast ook een website waar het mensen die een werk op vinden kennen?
1: Zeker. www.millibetten.nl en ik woon hier in Oude Beeldziel en atelierbezoek is altijd mogelijk. Mijn werk die hing het ook wel in Museum Belvedere. Ik heb wel regelmatig exposities en dat kun je inderdaad op een website wel zien.
0: Goed. Dank u wel, Millie, voor die taljochting hier in de uitsturing van Mooi Voort. Ik hoop dat er een heel soort mensen op die aankomen daar in Moire in het kerkje. En ik wens je een heel goed weekend verder.
1: Dank je wel, hetzelfde.
0: Dank u wel.
1: Hoi.
2: Informerend en actueel.
3: RTV NOF. RTV NOF. RTV NOF.

0: Jan en Menke, die stien in Hantemer Uteborn. En die stien bij Ilke Kingma. Zij is boer en het meer dan 1000 skiep. En we hier even wat meer.
1: Ik stien nu even bij Ilke Kingma. Hier in Hantemer Uteborn. Hoe heet het hier?
2: Ja, nee, klopt.
1: Hantemer Uteborn. En ja, die hing heel wat skiep erin op een zeedijk. En dan maakt die skiep daarop in het wei. Elke, hoe zit dat precies?
2: Ja, nou ja, we hebben steeds mooie waar. Nou ja, in mijn eigen net. Ja, we hebben ook zeker mooi waar, maar dat zien we hier in Lien ook. Maar ja, dan hebben we wel steeds meer regels betocht. Als het boven de 30 graden is, dan is men al had het al een hittegolf. Nou ja, dat zien we vroeger ook wel in mijn eigen. Maar dan wie het gewoon mooi waar. Zimmer waar, ja. Maar nu betekent ze er steeds meer regels bij dat schiepen dan zwier ha en moeilijk. Het is ook heus warm, maar ja, het is ook steeds wie vroeger ook. Maar kleren dieken we wel wat eerder. En dat is wel saa, dat is zeker wel saa. Maar daarvoor hebben we ook al maatregelen genomen om de lammerijen bewaard te helden. En dat dienen we vroeger deze tijd of een paar weken later pas. Maar die binden er nou al skoffen bij wij. De lammerij doen we daar toch eigenlijk ook al eerder. Normaal wie het wel eens eind april of rond april. Maar nu doen we echt al wel begin maart. Zodat ze in deze tijd, en dan ben je lam alweer 12 maanden oud. Zodat ze er dan ook alweer bij wij kennen. Maar ja, je zit er gewoon in deze tijd met warmte en droge dieken.
1: En waarom moesten die schepen daar naar wij? Waar gaat dat over?
2: Ja, waar gaat dat over? Nou ja, wij pachten het van het wetterschip. En die melden mij dat, of mijn maten in het bedrijf. En ja, die krijgen dat ook weer van hegere honger. Ja, iedereen die in bovenstier, die melden dat blijkbaar. Ja, en ik wil, ja, de burgers eromheen. Ja, die bemoeien hun, ja, neem ik het maar, bemoeien hun. Ik wil wat mij. Ja, social media zit er bovenop. Ja, wat net. Eigenlijk alles.
1: Nou, heb je hem hier een groot bedrijf en nou wel wat langer om je heen. Maar dan maakt die skiep direct bij. Hoe regel je dat dan?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk een transportbol, dus dat redden we al je wel. Maar shit, hè, wij hebben dan ook nog een koolpleers bij. Maar kleer, want deze die het winnen jou eigenlijk van jouw eigen loon. Een grijdeloon, die wil mijn pleers zijn, daar regel je wij de wintervoer voor. En die wil je wel voor jou 4 keer menen. Maar ja, we komen nog maar een 3 keer ta en nou rent de boel je al vol.
1: Dus in feite kosten.
2: Ja, kosten. En nou is er dan een boer die een koolpleert wat verderop, die hier nou 3 keer meent. En die hier zijn vierde snee dan gelukkig net meer nodig. Dus die hebben we nou als gas op stam, hebben die we kocht. Maar ja, kleer je eigen gas op stam, zit je eigenlijk zeg wel. Maar ja, die wordt opfretten. En dan maar jongen, een keer heb je kosten.
1: En nou rennen die schiep hier al een jaar, dan moet je hem ze echt naar bij ombrengen. Of hoor je hem ze nou bij de pleert?
2: Nee, ja, het raam weer wat rein valt en het groeit er weer uit de ponnen. Dan is ze weer om, ja. Want we gaan ze leven daar als hier.
1: Maar dan had het van de week eigenlijk al een beetje rein. Hier al wat meer dan elders in het land. Wie is dat hem in?
2: Dat die 15 mm, daar winnen we heel blij mee. Ja.
1: Maar is dat dan echt reden om nou vast te beginnen om ze daar weer te brengen?
2: Nee. Maar zo snel is het niet green jaar. En de Benedict vakken, die ben wel eerder. En die haar echt wel rein nodig en rust. En als het waar aan weer omslaat, de hitte gaat er wat uit. En je haar elke dag of om een 2-3 dagen weer wat rein. Dan kist het binnen een week net weer om. Dan is het weer green.
1: Nou, ben je erop kleer met het vervoer en van alles. Maar... de kosten blijven er wel natuurlijk, hè?
2: Ja. We hopen dat die op het einde van de rit, hè, de skippenhandel wordt elke keer geeft geluk gek maai omheeg. Maar de kosten, de kosten gaan hudder, ja. Dan de opbrengst. Dat is gewoon samen einde van de rit, strepen eronder en hopelijk liek thuis en dan hebben we het er weer verdienen ook.
1: Elke tegendrank, dat is het even uitlezen hoe dat ziet, maar die schip daar, want die lezen erover en nou werden de mensen aan voor de radio ook even hoe het ervoor staat. Tegendrank.
2: Super, goed weekend.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Beth Craik van Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester gewonnen. Ze volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta door voornamelijk jonge Marokkanen afgelopen donderdag en vrijdag blijken zeker 67 mensen te zijn omgekomen. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat komt volgens Zelensky door een tekort aan Patriot-raketten. En vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag rustiger. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mino, mooi fort.
0: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: Ja, dat wie een cover van Johnny Cash, Trojuse streekartiest. Maar de namen verklappen we nog steeds net. Aan de telefoon hebben we Doeke Fokkema, die even interim vervangend wethouder is in het Tsjechse deal. En we hebben altijd een rubriekje politiek. En nou ja, het is komkommertijd. En ik begreep uit mijn bronnen dat Piket hier is. Maar door best al onderwijs, de best in Frankrijk, denk ik.
1: Ja, nog net meer Piket.
0: Nee.
1: Ik sta op een bijzonder plak. Ik sta hier bij Sainte-Mère-Église. En voor de mensen die zich wat... je hebt de ene twaalf van Oudoorlog. Ja. Dat is het een bekend plak.
0: Normandië. Ja.
1: Juist, inderdaad. Het plakje werd een parachutist over de tjerken. Daar ben wij nou op dit moment.
0: Nou, en ik lees van de week ook in de kranten dat ze de werelderfgoed van Maatje willen, van die strand. Dus dat is gewoon indrukwekkend plakken, Doeken. Hier is het eigenlijk de bedoeling dat ze wel wat jeder maar vakantiekoers misschien.
1: Ja, dat weer de bedoeling. Normaal gesproken weer het 2 juli gebeurd. En dat weer jeder al een orendatum neemt. Maar goed, er kwamen dus wat hobbels in het ziekenhuis naar college leiden.
0: Ja, dus die doorhest, wij kennen elkaar wat langer, dus ik zie het Doeken, maar het is natuurlijk, wethouder van het Tsjechse deal. En hoe lang hast u al wethouder geweest?
1: Ik heb in de vorige periode 16 jaar wethouder geweest. En nou dus zond december als herintreder, zeg maar. Zes.
0: Ja, nou, dat is nog hartstikke jong van geest in, toch?
1: Ja, wees. Ja.
0: Dus toen... En je bent nou de beste... dan stap je eigenlijk weer in een rijdende trein. Voelt hij mooi? Voelt hij al?
1: Nou ja, van tevoren. Maar denk je er wel even over na, is dit verstandig? Hoe zit mijn vrouw Geertje erachter? Nou ja, die zit er dus achter. En je maakt je weer even in verdiepen. Maar sowieso, wie het geval, het welkom van de fractie, maar letterlijk van de hele rie, heel positief. En ik merk dat ik bij ambtenaren dat na een paar dagen en een paar weken misschien op sommige onderdelen wat inwerken, wie dat koeien al gauw weer wat dingen toevoegen vanuit je ervaring.
0: Ja.
1: Wie ik in die zin denk ik wat eenvoudiger, omdat ik het pad van de portefeuille hetzelfde wie als wat ik jij die heb.
0: Ja, wat heeft dus op het moment, wat heeft die portefeuille?
1: Nou, het hele sociaal domein eigenlijk en economische zaken. Dus sociaal domein valt het welwijzen onder, de zorg, het onderwijs, de sport economische zaken.
0: En in al die jaren nou, hè, dus als het erom schust, wat is hier nou het meeste bijbeleurend uit die wethouder stiet?
1: Nou ja, werd ik eigenlijk altijd wel heel sterk geïnspireerd ben, is toch al het werk wat die hebben trouw meesken belangeloos vaak ten opzichte van de naaiste. Dat kent dus iets wijzen in de zorg, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen, maar ik het hele verenigingsleven. Dan pas je altijd, vind ik, als bestuurder wat bescheidenheid. Als je zorgt van wat, nou ja, in de meerskip al je meisken belang over terugkomen.
0: Ja.
1: Dan vind ik dat in elk geval wel een stukje roping om het paard van die meisken zo rol mogelijk te maken. Dat zij zo weinig mogelijk hindernissen vielen en hun, sterker nog, ik wat stiepe vielen toch door uit.
0: Ja. En het verloren toch wel heel bot, want natuurlijk ik het sociaal domein, hè, dat komt steeds meer op het bordje van de gemeente te lezen. Hoe zust u, de kist het college natuurlijk net voor de fjorten erin, maar hoe zust u de komende jaren als grootste uitdaging?
1: Nou ja, wat ik wel heel erg opvallend vind, hè, ik heb heel na de invoering van de WMO-wetjouwing en de jeugdwet maaimaken. En in die zone hier voel me dat al wat er nog in bereikt wie qua visie. En krijg van de zomervakantie is er een visie op dat terrein nog hebben gepraat met de Rie. Ja. En die werd in oktober bedoel ik vaststeld. En daar zit natuurlijk wel onvast. Hoe kunnen we de zorg, de type van bern en mensen die dat nodig hebben, op lange termijn volhouden? Wilden wij maar ouder worden en er minder mensen van de zorg kiezen. En dan komt het eigenlijk toch op del dat de appel die je wordt op elk om een stukje vanuit eigen kracht dat te voegen.
0: Ja.
1: En is dat net genoeg, dan mag je als oerheid een betrouwbaar vangnet wijzen. En sommigen die dan zeggen van dan verwacht je wel meer van ons. Ja, maar willen we van lange termijn het volwijsniveau voor elke dingen op niveau horen, dan kennen we net ooit dat elk een stukje bijdragen kan aan de omgeving waar het meest een steuntje in de rij nodig hebben.
0: Ja. Dus het is toch in de mantelzorg, maar ik denk dat hier op het Friese platteland de meerskip en het omsjenaal koren best nog wel op orde is. En hier als presentatoren zitten wij ook als vrijwilligers in de studio trouwens. Dus een andere zorg. Hè? De komende. Nou, de is nou even ontspannen. Moest er nog weer in functie of is het wist nou kleren, om het maar zat te zeggen?
1: Ik ben nu inderdaad een weekje naar Frankrijk daar. Dan die weken daarop. Dan ben ik weer in functie. Dan heb ik piket.
0: Ja.
1: En het is de bedoeling dat ik 1 september stop. Zodra als dus op het nieuwe college installeren is. En dat is op de juntijd van 1 september.
0: Aha. En tot slot, zit er nou wat op prim 9 september?
1: Doe ik dus besluit niet om me toch wel beschikbaar te stellen. Dan heb ik dus het twaartal functies.
0: Ja.
1: Dwarpswerk. Ja. Dwarpswerk weet ik als voorzitter van voorzitter van het Nationaal Park.
0: Ja.
1: En dat ken ik thema's wijs die in onze eigen gemeente onderwater binnen. Dus dat moet ik net hebben dat het akkoord schuren kennen om het samen te zeggen.
0: Nee.
1: Dus die heb ik deadline. Het is de bedoeling, ze hebben gevraagd om per 1 september wel weer dan Nationaal Park als vastzitter op te pakken. En Dwarswerk zie ik al in de lijst hier. En daar is een nieuwe vastzitter van voor. Dus,
0: in ieder geval nog net achter de geraniums.
1: Nee. Ik doe nog wat bij Omroep Friesland en nog wel wat horen liedje dingen qua vrijwilligerswerk. Dus,
0: hartstikke mooi. Eerst nog even een mooi weekje ontspannen in het mooie Frankrijk, in Normandië. En dank voor die tijd. Doeke Fakkema, waarnemend wethouder van Tietjerkstradeel.

0: Ja, en uw verslag, jouw is die ben nog steeds op pad hier in de regio. Tjerkje die is in Tietjerk bij het bosk van IP.
1: Ja, we staan hier bij Park Groot Vijversburg in Tietjerk en in het Theehoes. Een heel mooi plakje. Het is hier heel mooi smoek inricht, wat kunstartikelen en ook een restaurantje. Hier staat een mevrouw Njonke Meij, waar ben je?
2: Oh, ik ben Aukje van de Ploeg en ik werk je al traai hier bij Park Vijversburg in het theesalon.
1: Ja, en wat doest je precies?
2: Nou, ik ben serveerster. We zijn sowieso elke snij in Ierpe. In de vakantie zeg ik vaker. En we hadden ook wel trouwerijen, jidjepartijen, high teas. Dus eigenlijk van alles. Het is heel uitgebreid.
1: Ja, en hoe is het een beetje vanwege de toeristen? Hè? Wat is je zaal te doen?
2: Ja, er is een heel soort te doen. Momenteel gaan we in het park een wetterglitsbaan. Er is een smiley speurtocht. En ja, we hebben sowieso al die leuke dingen in het park. We hebben een grot westerginnekes erin. We gaan vlotjes bij Ben op kunnen varen. Een dwaalster westjes roen erin. Een ooievaarsnest. En in de maaitijd ben ik een heel soort ooievaars. Dus die ben je in de maaitijd ook sowieso te vinden.
1: En je hebt hier een grote speurtocht, toch, door het park?
2: Ja, klopt. De smiley speurtocht. Die bij de poortkindmeesken een kaart krijgen. Ik bij de theesalon. En dan kunnen ze terug het park een wandeling met salons alle smileys.
1: En hoe lang wordt het zo'n wandeling?
2: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga het zelf nog net proberen. Maar het gaat wel terug het oude als het naaigedeelte. Dus ik... Ik denk dat het een vrij lange wandeling is, dat wel.
1: Dus voor mensen met ben is dat wel leuk om te dwaan of een gedeelte?
2: Ja, zeker. Het is altijd wel lekker om terug het park te rennen. Sowieso ook in de zimmer. Het is een park vol de bim, dus sowieso ook lekker cool over het algemeen. Dus ja, is wel leuk. Heel veel dingen ik voor ben. In het naaigedeelte ik vooral is heel erg ingericht voor ben. Dan heb ik hangmatten. Dus ja, het is heel bandgericht eigenlijk. Ik wil.
1: Maar ik wil lekker verorderen om hier lekker even terug het park te rennen.
2: Jazeker, want heel veel oudere mensen die hier deel komen. En elke dag wil een rondje rennen, ik wil. Dus het is eigenlijk geschikt voor iedereen, voor jong en oud.
1: Ja, en we kwamen hierheen. Ik guess veel de lijn, allerlei kleedjes, kessentjes. Ik dacht, wauw. Het zit er heel uit om lekker even deel te ploffen.
2: Ja, klopt. We gaan bij de Tesla in de buurt gaan we een chill doen. Inderdaad, we mensen gewoon op eigen gelegen heet. Ik gewoon lekker kunnen chillen eigenlijk.
1: Ja, en is het er ook momenteel in de vakanties of?
2: Ja, het is een park. Dus ik ben wel heel waars afhankelijk. Dus als het echt heel heat is, ja, dan is het toch wel dat het rustig is. En dat meesten toch lever ergens gaan zwemmen. Want dat ken je helaas net. Maar zodra het iets koeler is, dan is het wel dat volle meesten hierheen komen. Om gewoon even gezellig een wandeling te maken. En volle families die mijn ben hierheen gaan. Zodat de ben zich even kunnen uitleven. Dus ja, het is heel weersafhankelijk eigenlijk.
1: Ja, en hier heb je een mooie theetuin.
2: Ja, klopt. We hebben een heel mooie theesalon hier. Maar een terrasje waar mensen wel kunnen komen voor een gebakje en wat drinken eventueel. En in de simmer ben we van Wenstje tot Snijn Iepen.
1: Dus genoeg te dwaaieren.
2: Ja, klopt. Zeker.
1: Ja, en wel gezellig. Want je schadert je momenteel ook wel wat mensen om. Dus het is hier ook wel gezellig.
2: Ja, klopt. Meestal ben ik wel wat meesje en altijd wel gezellig op het terras. Lekker praten met mijn meesje, altijd wel leuk.
1: Ja, en doe me hier de hele dag nog aan het werk.
2: Ja, klopt. En morgen ik weer.
1: Nou, wel leuk in zo'n vakantiesfeer, of niet?
2: Ja, dat wel. Het is wel leuk. Af en toe praat je met mijn meisje. Dan stek bij ze west binnen. Of ze op vakantie west binnen of net. Dus ik wil heel sociaal werk eigenlijk.
1: En net ze waar je komen?
2: Ja, dat ik. Want ik wil meisje uit Duitsland hier komen. Of uit België. Of ja, op mijn oorkant van het long komen ze ook wel bij. Dus

0: van Fier de Fottek.
1: Ja, en dan is het ook wel mooi om te jaren wat ze ervan vinden, Jer, hè?
0: Ja, klopt. Krijg ik heel vaak in mijn gesprek om mijn meisje. En dan zeggen ze, oh, wat een mooi park en wat mooi om hier te werken. En dat vind ik. Kijk, ik kwam hier vroeger als lied Famke altijd. Samen met mijn ouders en mijn zusjes. En ja, dus ik vind het echt heel leuk om nou gewoon hier te werken. Vroeger kwam ik hier om rond te rennen en te bjatsen en te rennen. En nou werk ik daar.
1: Ja, wat leuk. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hoe is die erin in de buurt?
0: Ja, klopt. Ik kom zelf uit Hurdegriep. Dus het is echt helemaal net vier voet voor mij.
1: Nee, nou leuk. Nou, dankjewel voor dit gesprek, succesen.
0: Ja, Jim bedankt, Tek.
1: Ja, en nog een mooie tijd aan wensken.
0: Dankjewel, Jim.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, dat wie Tjerkje diet bij het bosk van Ipewi, oftewel Park Vijversburg. De verslagjouwers binnen ek in het tredde en vierde oeren nog op paard mijn nieuwsgierige verhaal. En wij binden vanzelfs ek om je bij te steren mijn muziek, verhaal en ijs. Dus blauwharkje bij RTV NOF.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Wald.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in Den Wald.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
18: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
19: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
18: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? depannenkoektrein.nl.
22: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeestje mij in beheining.
24: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
26: WOQS.nl

0: De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoonmaker, dat is Noor. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
13: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Buitengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
1: Dit is RTV NOF.
16: My No, mooi fort.
17: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
16: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
18: Ja, we beginnen alweer met de derde uren van Mooi Fort. We volop nice wetenswaardigheden en vooral lekker leuke uitjes om voor te wezen. Blauw harkje.
16: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
19: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom in het derde uur van Joet Sneun 1 augustus van Mooi Fort. Wij ben je nog heel tijd mooi met zijn trein in de studio. De verslagjouwers ben op paard, oerol in de streek. En ik dit uur hebben we mijn nieuwsgierige ding alweer weer BM. Er komt dadelijk een item over een diëtiste. We hebben nog steeds een nummer van de streekartiest. We verklappen nog heel tijd niet.
2: Nee.
1: En we blikken ook even naar de feestweeken van Boetenpost. Daar hebben we even contact met verslagjouwer Hielke de Graaf. Die zult er een met de organisatie betekenen. Dus dat is het tweede uur van nu. En eerst maar weer even muziek. Ik bedoel... Nee, we gaan even naar Jan Jerk nou. Die is in Peteer met gasten die hier onderwijs binnen in de streek. Dus we blikken even naar Janta.
3: Ik sta hier even bij een bankje onderweg, onderhand op huizen. Er zitten vier mensen even zich te verpozen op een, bij een tafeltje, bankje, wat eten, wat drinken. En die mensen komen uit Duitsland en natuurlijk hebben ze dan geen Heineken, maar ze drinken Perlenbacher. Ja, en ze komen van Oost-Friesland. Wat brengt euch hier in Friesland?
4: Wir sind mit einem Wohnmobil, Mobile Home, in Anjum. Und hier haben unsere Fahrräder dabei und machen hier eine Fahrradtour.
3: Und wie lange sind Sie hier?
4: Also meine Frau und ich bis morgen, also bis Sonntag. Und unsere Freunde, die sind bis Dienstag hier.
3: Deze mensen die komen dus uit Oost-Friesland, dus in het westen van Duitsland. En ze zitten in Anjum op de camping. De een is bij vrienden op bezoek en die gaan morgen weer weg. En de andere mensen die blijven hier nog wat langer. Sinds je vorher hier ook in Friesland geweest?
4: Früher, ganz früher, ja, dann mit, aber so jetzt mit Camping, mit Wohnmobil, ist es das erste Mal und es gefällt uns sehr gut.
3: Und Sie?
5: Ja, mir gefällt es auch sehr gut und wir kommen übrigens aus Nordrhein-Westfalen.
3: Nordrhein-Westfalen, und welcher Platz?
5: Bochum.
6: Bochum.
5: Ja, genau. Ja, wir sind auch mit dem Wohnmobil hier und machen ein paar Tage Urlaub.
3: Ja, die mensen die zijn hier dus ook met de camper en verbrengen hun vakantie hierdoor. En sinds die vorher hier ook meermalen geweest?
5: Nein.
3: Nein? En wie gefällt es Ihnen hier?
5: Sehr, sehr gut. Es ist sehr schön hier. Man kann schön Fahrrad fahren, es ist ruhig und so viel Landschaft, so viel grün.
3: Ja, het bevalt hen hier heel goed. Het is de eerste keer dat ze hier in Friesland zijn. Maar ze kunnen hier prachtig fietsen en het landschap bevalt hen ook heel goed. Dus, we wensen Ihnen een heel schöne vakantie.
7: Dank u wel.
4: Vielen Dank. Wann kommen wir jetzt ins Fernsehen?
7: Rundfunk, ne?
4: Das ist nur Rundfunk, ne? Ist Radio oder ist auch Fernsehen?
3: Wo ist die Kamera? Nein, das ist ja.
1: En nou gaan we
2: nog een keer naar Vijversburg.
1: Ja.
2: Naar het kerkje.
1: Ja.
2: Ja, we zitten hier in Park Vijversburg. Hier op een terras in het theetuin. En hier zit een mevrouw met drie bentjes lekker even. Nou, we hebben een gesprekje, maar waar ben je?
8: Line Atsma uit Rustenveen.
2: En jou ben hier, Joert, even met de ben in het park.
8: Ja, dat klopt. Het is zo prachtig waar. En dan word je elke even op paard in de vakantie. En dan is dit wat ik wel hartstikke leuk om even lekker boeten op paard met de mannetjes.
2: Ja, je ziet er hier lekker even nog een bakje koffie en wat oors drinken. Je hebt hier van de morgen al wat dien?
8: Ja, we hebben hier een speurtocht dien. Want kerst hier heel leuk een activiteit waan. En dan mag je op zich naar al je smileys in het park. En zo ben je het hele park al trof, Stuart.
2: Het hele park al trof?
8: Ja, dat klopt. Ja. En dan haal je heel wat meters in de voeten, maar dat is eigenlijk heel gezond, dus dat zien we leuk.
2: Ja, en wat hebben we hier dan al hier dien? Ben er echt nog wat activiteiten bij?
8: Wat hebben we hier, jongens?
9: Smileys tekenen.
8: Ja, we gaan ze tekenen.
6: Hebben we
8: ze zocht?
6: We al hier activiteiten hier, zoals pijlen en boogschieten en orenbrug onder water rennen.
8: Ja, en een waterlabyrinth hebben we best. Dus je kerst hier van alles dwaan, dus dat is hartstikke leuk.
2: Ja, en toen vond ze het ook wel leuk.
6: Ja.
8: Jij?
2: Ja? Je staat nog in te zien. Hoe voelt het hier in het park, hé? Hey?
6: Ik vind het leuk.
8: Doe vies het leuk.
2: Oh, ja, drie liedse jonkjes. Ja, wat grutter uit de oren, prachtig. Maar ze hebben wel vermak hier.
8: Ja, zeker. En wat dat betreft, hoe je net vier van hoe is om wat leuks te doen bij de band. Dus soms zie je wel eens te vier voet om iets leuks te zien. Maar eigenlijk om de hoeken zitten hartstikke leuke dingen. En zo komen we hier te lanen. En nou, dan ben je zo een hele dag onder de pan. Dus dat is super.
2: Ja, en je van een beetje ook nog even wat van?
8: Ja, wij keuren je aan rustig naar de auto toe. En dan vinden we vers. We hebben wat ooit leuks wat we nog even aan kennen onderwijs. Dus,
2: ja, super. Doe vermaak is die wel?
6: Ja.
2: Ja? En doe ik wel?
8: Mm-hmm. Wat vind
6: je
8: het leukste?
6: Wie had je 2 dagen west?
8: Ja, leuk hè? Ja.
2: Al 2 dagen?
6: Nou, net slept. Maar we juist dan hier we de size voor. Want waar is bij het ooievastnest en die het tiksbeestje bij de ingang. Die konden we net vinden. Maar die gaan we juist wel voen.
8: Die speuren nog even terug, zijn we. En nou, wat voen.
2: En volgens mij is er hier vlakbij.
8: De ooievaar, de jerrebaar, ja zeker. Daar boven in de BM. Dus we gaan al jetten, we gaan hem zoen.
6: En daar is hier.
8: Ja. Ze hebben een heel soort ontdektje.
2: Ja, en de kippetjes.
8: Ja.
6: Ja.
2: Ja.
6: Twister daar.
8: Ja, speeltje kerst nog waar de twister.
6: Twister tegen daar in de BM. Daar kerst omdraaien en erin en zich aan trekken. Daar kerst op steen. Daar zijn dan hier die kleuren op.
8: Ja.
2: En dat voelt toch wel leuk en al die kleuren.
6: Die hebben we, dat hebben we nog niet zien, maar we gaan dat straks doen.
8: Precies.
2: Oh, daar steek ik wel zin in. En als lekker wat drinken hoor van mem.
6: Welk drinken?
8: Is lekker sap gewoon.
2: Toch haast een lekker drinken krijgen.
6: Ja. Sap.
2: Ja, en dan gaan we maar eens weer verder het park. Nou, dit wordt, het valt net op een groen. Nou, super. Dan je meer even wat over vertellen worden.
8: Ja.
6: Ja.
8: Dat is echt een aanrader hier, hè?
6: Ja.
8: Behoorlijk bent ze, is ik leuk.
2: Ja, nou, dankjewel voor je bijdrage. En ik zou zeggen, ze nog een fijne dag.
8: Graag die in.

0: Ja, wij vliegen hier hakkend door de studio DJ Elstek. Aan de telefoon heb ik Marta. Marta van der Velde, voedingsadvies diëtiste. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hey, Marta, ik bel die van de week even. Dan ging eigenlijk even over het oor. Ja, de diëtist is natuurlijk overal van. Maar de wetten drinken. En ik zie in het nijs voorbij komen dat meestal ik te volle wetten drinken kennen.
1: Ja, dat klopt het.
0: Ja, ja. Hoe zit dat?
1: Een soort mensen drinken te weinig, over het algemeen. Tenminste, wat wij op spek horen joggen. 1 op de 2 Nederlanders drinkt eigenlijk te weinig.
0: Ja.
1: Maar ja, te volle drinken kan uiteindelijk ook. En dat kan zelfs dezelfde klachten als te weinig drinken, maar zeg maar drinken.
0: Oké, en wat is een normale hoeveelheid water om te drinken en hoe krijg je dat binnen?
1: In principe is het zo dat de officiële richtlijn is 30 tot 34 milliliter vocht per kilogram lichaamsgewicht. Dat houdt van hele soort mensen in dat het ongeveer 1 op de 12 liter vocht per dag is. En op hele hitte dagen, we tot je vaak wat meer zwitten en soms ook wat vaker pissen om die reden, kan dat zelfs opbrengen tot 12 tot 2 liter op een dag. Maar eigenlijk is het nooit nederig om boven de, of zeer weinig nederig om boven de 2 liter uit te komen per dag.
0: Ja, is het enige idee waar dat bij komt? Dat meestal nou is dat de hype of dat iedereen maar een beker drinkt, een beetje dat Amerikaans of zo? Dat meestal te volle drinken kennen, want dat wie vroeger, ja, nou zo hard ben ik nog net en doe al helemaal net, maar dat beginnen we vroeger net toch?
1: Nee, ik ben toch dat ik inderdaad wel elke dag mijn flesje groen taagje. Dus ik kan het heel goed voor kennis stellen. En ik zit nou eigenlijk echt mijn kopje thee kleer voor.
0: Ja.
1: Dus het, inderdaad, we hameren ik heel bot op genoeg wetten drinken. We hebben meestal net behoort inderdaad haar wat genoeg wetten drinken van hun lichaam is.
0: Ja.
1: Dan kan natuurlijk echt gebeuren dat meestal gewoon uit aanzetten. Misschien wel boven die 12 liter per dag uitkomen.
0: Ja, en vooral dat ze natuurlijk, er zit natuurlijk ik vocht in, ingrediënt en oren ding die is binnen, krijg koffie. Hè? Dat meestal net eigenlijk staan heb mij tellen.
1: Klopt, 20 tot 30% rekenen we eigenlijk vaak vochtrijke ingrediënten en fruit. En daarnaast is het dus de 1 op de 12 liter gemiddeld per dag vaak meestal.
0: Juist. En wat merken mensen als ze te volle en of te min drinken? Dat ben eigenlijk dezelfde klachten zoals krijgen. Wat merken mensen daarvan?
1: Ja, dat ben ik helaas wel klachten die het wel ergens oorzaam kennen linken. Maar het kan in het beginstadium een droge moeder bijvoorbeeld wezen. Even letter is het uiteindelijk vooral van te weinig drinken een droge hoed. Duzeligheid, vermoeidheid, dat binnen dingen die we natuurlijk echt gewoon oren dingen kennen linken. En concentratieprobleem, echt op het algemeen.
0: Nou, dan zetten wij hier gelijk een beker wette kleren in de studio. Maar, want ik heb ooit gezegd dat meestal, ondanks dat als ze te min drinken, dan toch wel heel vaak plassen moeten. Ken dat ik, of is dat net zo?
1: Klopt. Nou, heel vaak zelfs wel dat mensen dan echt wel hun koffie innemen. Dus cafeïne, dat best wel heug uit kan komen. En cafeïne stimuleert wel dat de nieren wat productiever worden.
0: Oh ja.
1: Dan plas je net meer uit. Dus er is een heel hardnekkig fabel dat koffie uitdroegen. Dat is net zo. Maar je wil vaker naar het toilet. Dus heel vaak is cafeïne, daar had er echt wel heel wat mee te maken.
0: Nou, dus, maar dit hier te waar. Wat is die tip voor de, want waar bedacht zou je is met een graad, maar ik zeg ik al 30 voorbij komen. Wat is die tip voor de komende weken voor mensen rondom vocht?
1: Mijn belangrijkste tip is altijd begin liet. Dus net vooral dat je te weinig drinkt, net voor denk, ach, gooien 12 liter, daar kom ik nooit en te nemen gewoon taak. Dat kan zelfs wel demotiveren. Dus begin gewoon met 1 glas water op een dag. En ik zeg wel eens, dat ben al zo'n glas op weekbasis en dat die het flink voorbij.
0: Ja.
1: Dus begin gewoon met 1 glas water bijvoorbeeld extra op een dag. En koppel je dat ik ergens zo'n fast. Dus bijvoorbeeld drink je ja zo'n 10 uur een bakje koffie. Zet bijvoorbeeld 1 glas water naast. Of in ieder geval 1 glas, zodat je een herinnering hebt. En dat je in ieder geval die probeer je in je systeem te krijgen. Dan zit je misschien nog helemaal net onder 12 liter. Per dag of oral, maar dan ben je in ieder geval in een goede richting voor het werkje. Dus die tip ook heel graag, Marjan. En maakt het soms wat leuker. Dus ik ben zelf wel fan van bijvoorbeeld een wat ierbei en munt trotwetter.
0: Ja, dat leuk het wat op.
1: Smaakje. Ja. Ja, dat leuk het wat op. Ziet er echt leuk uit. Dus dat, dat kan echt helpen. En met de volle alcohol drinken, want dat droeg het wel wat uit.
0: En koffie droeg het net uit, maar stimuleert de blaas wel. Nou, hartstikke mooi. De luisteraars die kennen maar deze tips even vooruit. Fijn dat je even aan de telefoon komen koerst, Marta, op die vrije sneuren. En goed weekend nog.
1: Succes met wetten drinken.
0: Dat gaan we doen. Marta van het Voedingsadviesbureau. Het Burgum onder oren. Hoor wetten drinken. Net te min, maar ik net te volle.
2: Noordoost-Friesland, aan RTV NOF.

0: Ja, dat wie Freeride van de Edgar Winter Group. En daarmee geven we even een oer naar Wierum. Want daar is Minke, collega verslagjouwer. En die had er een peteer bij de CEDIEC.
1: Ik zie je nou in Wierum bij de CEDIEC. En ik ga je het wel meest. Die zitten hier een mooie soort van Lietse picknick te gaan. En waar ben je ook?
2: Mijn naam is Lucie.
3: Ik ben Willem Hagen.
1: En je zit hier lekker te picknicken. Hoe ben je maar een keer op een CEDIEC kwam?
2: Nou, ik hier een jede cadeau van mijn zoon. En dan geven we één keer in de, dus ik zou beginnen dit hier een keer met z'n twaalf op stap. Dus we komen nu krek uit Moddergat wij. En we zijn dan, gaan we nu naar, we blopen de CEDIEC langs. Dan stoppen we in Wierum en dan zie ik je daar een lekker plakje om even te picknicken.
1: Dus dit is eigenlijk een soort nog van extra jede cadeau van je mem.
3: Ja, klopt inderdaad.
1: En je doet elke keer dus wat leuks, begreep ik of?
2: Nou, het wordt wel een beetje traditie, want mijn zoon die is heel lang in het boedeland geweest. En als hij dan in de zomer thuis kwam, toen heb ik hem een twaalf of zo weer te werken. Toen heb ik hem ook eens een keer meegenomen, toen ben we helemaal terug Gasterland gegaan. En ik zei, nou eigenlijk houden we dit erin. Hij is wel weer om, hij weet het je nou weer, maar we houden het erin.
1: Nou, dat is natuurlijk zeer leuk. En we hebben hiermee dus nu al, dus wat ik begreep, dit is dan alweer een van de twaalf keer. Wat ben je in plan eigenlijk nog meer voor jou? Het is een mooie dag, want er zijn er mooi bij. Hè?
3: Ja, dat weet ik dus net. Het is een jullie cadeau en een verrassing. Dus mijn mem zei, nou, ik neem die een dag mooi en dan zus het wel. Dus nou ja, we zijn krijgen inderdaad die Moddergat West. Hebben even koffie met appelgebak gehad en even de pieren rond zien maken. En nou ja, het is nu Jelwe Twaan en we zijn met mensen, ik heb een picknickmand mooi en we gaan even lunchen. Dus ja, zo.
1: Nou, hij een mooie plak voor u te kozen om zeker te gaan lunchen. Dus ik hou wel in de gaten en kom er net achter wat orenplan binnen, want dat zal de verrassing een beetje bederven.
2: Nou, ik heb hem al wat verteld. Dat is bijna eindpunt, hier naar laatste eindpunt is Haas en dan geven we even lekker zwem. En dan geven we even naar het naar dat havendak, het brouwersdak van een lekker bierke. Maar ik wil hem beslist een dijk van een vrouw zien litten. Of een, het is een hele grote steen daar tussen ja, eigenlijk een beetje tussen Zwarte Haan en Haanzien. Een dijk van een wijf, volgens mij heet het. Ja.
1: Nou, dat is wordt een hele leuke dijk. Nou, ik wil je me tegen bedanken voor het interview en ik wens je hem nog een gezellige dijk mee aan beiden.
2: Ja. Ja. Heel erg bedankt, dank je.
4: RTV NOF Streeknijs.
0: De politie had in de eerste helft van 2026 een trije van de vier gemeenten in Noord-Oost-Friesland meer bestuurders betrapen die het onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen achter het stuur zitten. Met name in Noord-Oost-Friesland namen tolregistraties flink toe. Alleen nog in Achtkarspelen wie sprake van een delgong. Dat doet blikken uit een analyse van politiedata door overstappen.nl. De grootste stijging is zichtbaar in Noord-Oost-Friesland. Daar registreerde de politie 53 misdrijven waarin onder invloed zijn oor 51 of 41 in de eerste helft van 2024. Ook in dat onderdeel nam het aantal ta van 18 naar 24 registraties. In die Tjerkstra deel ging het aantal omheeg van 40 naar 44. De provincie wil waskbeerhoen uit Friesland verdwijnen laten. De provincie zet hem actief in om de waskbeerhoen uit de provincie te keren. De invasieve diersoort is een bedreiging voor onze eigen vogels, amfibieën en orenbesten. Daarom worden waskbeerhoenen opgespoord en voorthellen. Nevens de provincie is het wichtig om verder verspreiding voor te komen, zodat de skeer om de Friese natuur behind blijft. Sir Huster Vingers die verliezen wieken weer volslijn in het rand van het jaarlijkse profronde. Tozenen hutfietsleefhouders kwamen naar het dorp om de profietsers van dichtbij in actie te zien. De 44ste edities die boppen dat in het teken van het afscheid van Bauke Mollema, die te dwaande is ons in laatste seizoen als profhutfietser. Jong de profkoers wie er ook een wijdwijdig programma met een braderie, jeugdwedstrijden en verskate activiteiten. Het evenement is op een nij uitgroeid tot een van de grootste sportevenementen van Friesland.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: Ja, er is een soort afwisseling van zinnen en stapelbrokken en kan een enkeld exemplaar uitgroeien tot een bui. Maar de zwakke, ontmatige, meest westelijke wind is het oordeis 20 tot 22 graden. Joen is de wind noordwestelijk en met brede opklaringen en kwelijk wind is het in de nacht fris met 8 tot 9 graden. Het vooruitzicht. Moorn en manje bloot droeg en liet de zinnen hem vaak zien. Maar de zwakke, ontmatige noordeerste wind is het moorn oordeis 23 tot 24 graden en in de nacht een graad of 13. Menje stiet er wel wat meer wind en wordt het maximaal 26 graden. Tiesje is het 26 graden en brotsig warm. In de rin van de dui val je enkele mogelijke tongenspuien.
4: Dit is RTV NOF.
6: Maar no, mooi fort.
4: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

be. They don't seem to know that this rotten boy they love so.

0: Ja, wij gaan nog wel even naar Wierum, naar Minken. Want daar achter de Sediek, daar is ik al hier leven vanzelfs. En daar zien we even mee wat er al hier gebeurt.
1: Nou, ik ben hier nog steeds op de Sediek in Wierum. En ik sta nu naast
2: Tycho.
1: En Tycho, jij kwam hier net aan en ik zie jou lopen met twee anderen. En jullie hebben allemaal dingen bij jullie. Wat zijn jullie hier eigenlijk aan het doen?
2: Nou, we zijn hier, we wouden hier krabben vangen, maar het was eigenlijk vloed waar we geen rekening mee hadden gehouden. En toen hadden we eigenlijk gewoon een vlot gevonden.
1: En ja, drie jongens hier op, ze denken, hoe zijn jullie hier gekomen?
2: Gewoon lopend. Ons neefje woont hier heel dichtbij.
1: Ja, want we hadden hiervoor al even een klein gesprekje, want jij komt hier oorspronkelijk niet vandaan, hè?
2: Nee, ik kom eigenlijk uit Heerenveen.
1: En jij was hier dus te logeren bij je twee neefjes. En hoe lang blijf je hier nog?
2: Eigenlijk bij één neefje en de andere is mijn broertje.
1: En hoe lang blijf je hier nog?
2: Nog één nacht en een halve dag.
1: En dan ga je weer verder op of ga je gewoon lekker weer naar huis toe?
2: Dan ga ik op vakantie.
1: En waar gaat de vakantie naartoe, als ik vragen mag?
2: Naar Slagharen, het attractiepark.
1: Dat is heel erg leuk. En hebben jullie vandaag nog meer op de planning te staan, wat jullie nog meer gaan doen?
2: Nou, ik heb eigenlijk een spelletje meegenomen, dat wou ik eigenlijk wel gaan doen. Maar voor de rest hadden we eigenlijk niks in de planning.
1: Misschien nog een ijsje straks, of niet?
2: Ik hoop het.
1: En jullie gaan voor de rest nog even genieten van jullie plezier hier. En jullie hebben mooi weer erbij. Dus,
2: ja, gelukkig wel.
1: En wie weet vangen jullie nog krabben.
2: Ja.
1: Nou, super bedankt Tycho dat je even met mij wil praten over jullie dag. En ik wens jullie nog veel plezier.
2: Ja, jij ook nog een fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Ja, Andrea Bocelli. Wij gaan live even naar Hielke de Graaf. En normaal liet dat u een sportman. En naast komt er nog wel even een sportitem. Maar nu gaat het even over de feestweek van Buitenpost. En het thema Meert Mulderde. Goedemiddag Hielke.
1: Ja, goedemiddag Geesje. Hartstikke gelijk. Met je, ja, Geesje en ik teken Arnold en Grades. En Harkers natuurlijk.
0: Ik zeker weten.
1: Ik zit hier in Buitenpost en inderdaad, eerst even met een van de organisatoren, Meert Muldenijs. En ik verkas je straks even, en dat is misschien een 100 meter hier aan de rechterkant. Verkas ik even het padel tennis weer bij Krekkel in West, want ik ben er nooit West, moet ik zeggen. Dus daar gaan we straks even met Pieter Boes op praten. Meert Muldenijs, organisator volgens mij, maar dat zal er zelf even zeggen. Meert, waar ben je hier en wat, ja, wat is die rol in de feestweeken van Buitenpost?
2: Ja, dat klopt. Ik ben momenteel op het evenemententerrein in Buitenpost. Dat is op een parklaan, dat is bij Kapinga erin. Ja, we zitten nu, we zijn in de voorbereiding, alhoewel we zetten de laatste puntjes op in. Maar ik moet zeggen, eigenlijk hebben we alles klaar te staan. Ik doe het nu ongeveer van het 26e jaar, de feestweken van Buitenpost. We trapen joen al om 4 uur met ons feest. En we hadden meerdere artiesten, we hadden Alde Fok, we hadden Gaatse Bosma en we hadden de Kroegtijgers en Johnny de Vries. En ja, we beginnen vanaf 4 uur Hielke, maar en tot 8 uur is het 10 euro intree en na 8 is het 20 euro intree.
1: Een van de organisatoren zei, ik weet niet hoe grote groep is die dat organiseert. Eigenlijk ben ik van 26 jaar. Hij een grote groep die echt de verantwoordelijkheid de organisatoren, best door een van de hoofdmannen.
2: Ja, nee, ik doe het in principe alleen. Natuurlijk, ik ga goede hulp, ja, dan ben ik heel vies, maar ik heb vers personeel. Is er altijd voor mij, dat ken ik echt niet zonder, want dat is gewoon heel belangrijk. Meert Mulder, ik wil zeggen, Meert Mulder doet het alleen, maar Meert Mulder kent alleen niks. Meert Mulder had een protte steun om zijn mensen niet te verbinden. Ik weet dat mijn mensen niet werken hier voor mij. Ja, ik ga zoveel vertrouwen in principe. Tuurlijk, ik ben hier, hè, maar zo dat ik even wijzen, dat zei van, er is onverhoop wat, dat ik even net onwezen wijzen kan, dan kan ik blindelings erop vertrouwen dat deze groep het feest draait. En dus daar ben ik wel heel wies om.
1: Ja, dat is goed te heren, want ik zeg op Facebook, ik heb 12 broekers voorbij komen voor mij vrij snel, een 12 ledjuffrouw dacht ik, en op het jeugdwurders weer heel snel klaar, dacht ik.
2: Ja, dat klopt, dat is best wel mooi, want mijn 12 ledjuffrouw die bellen van me, of die hebt er van me naar die wc, ik kan gebeuren natuurlijk, kunnen ze wel hier komen. Nou, ik had nou het idee, hè, dat ik wat jeugd zieke te schermijtje, en waasje, middeltje met matinee is het altijd heel druk, en dat, nou ja, de hasenbrotten lege bekers, nou, ik denk dat ik het nou gewoon eens even wat oproemen zien zetten en dan wil ik even zien hoe het gaat. Nou, en dat vind ik gewoon wel fijn en dat is met het gewone personeel extra. Ik ga eigenlijk wel een wachtlijst en dat is wel fijn in deze tijd. Dat juist heel vaak mensen, ja, we kunnen geen mensen krijgen. Ik maak het al klopje, maar tot dusver had ik daar geen probleem mee. En dan ben ik wel heel, zoals ik zei, dan ben ik heel blij om.
1: Ja, nou, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat is de basis van het hele spul. Nee, je onderdeel in de feestweek. Ik zeg, wat er voorbij komt, de sterkste man. En dan heb ik het net voor de grutten. Maar ik zeg sterkste man voor de kleinen, dus voor de jeugd. Maar daar heb ik het net zo vaak van je. Maar dat zei ik Jutrianne voorbij komen.
2: Ja, nee, dat klopt. Daar kan ik die echt vrij weinig over vertellen. Want dat is, ik doe puur de tent. En de rest van het programma door de feestweekcommissie. Ik zeg het echt voorbij komen, maar ik kan hier net heel veel over vertellen hoe het er nou weer. Ik heb opgegeven dat het juist de druk west is. Dus dat is wel positief. Maar ik ken er van de rest ken ik daar weinig informatie over, Jan.
1: Prima. Nou, dan voor mij is er wel voor iedereen wat wil, dacht ik. Vooral leeftijdscategorieën. Ik verorder hem, denk ik dan, of net?
2: Ja, dat klopt. En wie had Tiesje hebben hier, dat organiseert de feestweekcommissie, maar dat is hier op trein. En Tiesje ben er kinderspelen, Mandione is er een bingo, er is een pubquiz in The Point, er is een oriëntatierit Mandione vanuit The Point. Ja, dus voor Sneijdenjone is er een tjerkentjeest, ja, er werd om iedereen tocht.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Meert is net alleen man die de feestweek organiseert, maar je zegt tevens, ook het zozeer met technisch manager bij voetbalvereniging Friese Boys. Geef je hier even over sport. Dokter, even hier iets uitstapken, want de indelingen en de bekerindelingen zijn bekend. En het staat op 9 weken begint ik de eerste week van de training van Friese Boys weer. We zien er wat voorbij komen natuurlijk voor de velden van Friese Boys, maar daar begin ik even net mee. Maar meent de indeling in de competitie en de indeling, daar begin ik eerst even mee. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat vinden we eigenlijk marginaal wel zeer teleurstellend. Hè. Het is niks te nadelen van de ploegen die erbij zitten, hè, alle respect. Maar ja, we gingen gewoon wat de andere kant uitzetten willen. Hè. Dan winnen we, dan hier is Twizelon, dan hier is de eerste Marwan, Droge Ham, Koster Tillen. Ja, dat zijn natuurlijk al die fantastische derbies. Hè. We hadden natuurlijk weer Fiat hebben we erin, dat is ook altijd hartstikke leuk. Maar ik denk, financieel brengt dus deze indeling minder. We verwachten minder kantine omzet. Hè. Het weer toch wel, het weer een echt, het weer een derbies. En vooral zoals Harkeman om ook altijd een brode meisje mee, hè, die ik er net neemt. Dus we zijn er net heel content mee, Hilke.
1: Nee, nou dat kan ik me wat bij vaststellen. Achter ook per se hoe dat zit. Met de inkomsten en dergelijke. Maar op voorhand dan kan ik me dat begrijpen. De bekerindeling Oostergo Fiat Holwert. Mulder te wat ronde. Hoe ligt dat?
2: Ja, ik denk dat het haalbaar ik denk dat het haalbaar is. Nou weet ik trouwens net of we Oostergo thuis gaan. Of Oostergo uit. Ja, Oostergo uit hielke altijd lastig. Dat wist ik, ja. Dus dat ging het even na. Nou ja, in principe moet het wel kennen. Maar ja, wie moet ik even nou wat zullen we erop staan? Ja, we hadden natuurlijk een paar spelers die ben gestopt en die ben naar de zoos in de gang. We hebben wat nieuwe spelers. Dus ja, wie moet een nieuwe trainer? We moeten even nou wat zullen we zelf op staan. Maar het moet kennen.
1: Het moet kennen. We wilden niks in de molen lezen, maar ik heb ergens toch een vage tweede ronde. Gaan we even naar de doelstelling van de competitie. De laatste jaren moeizaam, want de laatste ronde moesten er aan het spelen om een degradatie. Het is altijd goed kwam. Wat is er dit de doelstelling weer meer?
2: Ja, dat klopt. Dat we inderdaad een lastig seizoen waren. En Hilke, ik vind het een beetje lastig te zeggen, omdat we nou gewoon, we komen denk ik... Bobby Fjouwe van je ploegen, wat we de laatste jaren net troffen hadden in competitie verband. Ja, ik weet net hoe het ziet erop staan. Maar in principe zou ik wel zeggen, ik denk dat kampioen te hoog gegrepen is. Er komt echt een protte jeugd om. Met een hartstikke mooie club, een protte leden. Maar ik zeg top 6.
1: Dat is een mooie. Geesje en Arnold, heb je nog vragen van Meert in de studio?
0: Nou nee, dit gaat zijn best als wat. En we willen wel even die feestweeken, nou dat is goed aankondigen. En toch nog mooi dat ik even naar sport ga.
1: Ja, we hadden dus, even een stap in. En die Sistap maakt zich straks even nog in de sport met Pieter Boers. Maar door even padel en tennis.
0: Hartstikke mooi. Even. Wij gaan schakelen door naar je collega's daar. Tiergetank, Meent en Hilke.
1: Ja, graag in Geesje. Ontzien. Hoi.
0: En dan gaan we verder mevrouw Veninga uit Dokkum. En die reist rond en onze verslagjouwers treffen haar op de camping bij Tenaat, met een oude camper. Dan ben je nog net zo vier van huis, dacht ik.
3: Ik sta hier aan de zeediek bij Wierm en daar kom ik kerk bij een paar mensen om fietsen. En die praat dus met mijn taal. Dus dat is ook altijd mooi. Waar ben je?
4: Ik ben Mirjam Veninga.
3: Mirjam Veninga, je kwam uit de richting van Holwert. Kom je om die hoek uit wij?
4: Wij komen, ja. Wij hadden eerst richting Bedaard fietst. En al krek van Bedaard, Lichthaard. Toen richting Holwert, Blaja. En zo komen we hier ook met Lonen.
3: Dan helemaal een mooi ritje gewoon. Maar waar ben je?
4: In Dokkum.
3: Wennen in Dokkum. Ja, dan heb je maar mooi ritje gewoon. Hij maar wel 35 kilometer al op het teller, denk ik.
4: Precies.
3: Ja, dat dacht ik ongeveer. Ja, ik fiets dat rondje ook wel eens even.
4: En dat
3: ja.
4: Is mooi waar, dan zijn we een keer wel even een blokje fietsen.
3: Ja, precies. En doen we dit wel vaker, zo'n rondje even?
4: Ja, dit doen we wel vaker, maar we zijn ook wel renners, dus we gaan ook regelmatig wel even rennen.
3: Maar wat loek je hem hier eigenlijk?
4: Ja, die zeediek, dat loopt toch altijd wel wat natuurlijk. Als je dat mooi uitzicht, hij krijgt even een stukje bal eten onderwijs. Mooi even op een zeediek zitten te eten. Even dat uitzicht door Skim en de Koog en de zielboordjes. Ja, prachtig.
3: Maar als ik zo goed luister, even scherp luister, dan kom je hier, ben je net

0: Ja, dat we listen to the music van de Doobie Brothers en music, ja, dat hawaïeert natuurlijk altijd een soort. En in het volgende uur, ik werd natuurlijk muziek, maar dan wordt dan ik bekend wat de streekartiest is van deze week. Daar neemt collega-presentatrice Geesje Jim in mei. En wij binden vanzelfs ik en de verslagjouwers die het op paard binnen in de streek. Bleu harkje, want het volgende uur.
1: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese Meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
13: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
15: WOQS.nl.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? depannenkoektrein.nl.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Dromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op, traaien oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan.

0: plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus, time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Dit is RTV NOF.
21: My No, mooi fort.
22: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
21: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
23: Ja, en dan ben we op het laatste oeren van Mooi Fort. Het is niet te geloven, de tijd vlucht voorbij. En Samantien, wie is de streekartiest?
0: Ek Joet is RTV NOF weer mooi fort.
1: Wat ben we mooi fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Ja, goeiemiddag. Welkom bij het laatste uur van de Mooi Fort Show. Wij zijn hier nog altijd in de studio. Gradus Kooistra verzorgt de techniek. Je naast me zit Geesje Duursma, co-presentatie. En wij blikken eerst even naar het Scootjesiel in Hilpen. Want daar is ook een verslag jouw van is te plak. We hebben contact met Jaap Cuperes. Goeiemiddag, Jaap.
3: Goeiemiddag.
2: Nou, hoe liep het? Het?
3: Ja, prachtig waren. We zitten hier mooi. Mooi op het dik tussen de schepenkeutels, maar we hadden het nooit zin. Maar op het water plegen te weinig. De wind komt uit alle richtings. Hij liet zijn noemen aan netje. En dan denk je, verdikken me, kom nou jong. Maar de zeeklasse van de Moaneers, die waren er al uithellen. Die is al start. En hartstikke een mooie shieldwater en bolsters en de meeste van jou die in mooi op naar de finish daar waar de wedstrijd eruit hellen. Ik begrijpelijk de wien wie compleet voert en de wien meesten spoorloos zijn. Die moesten ze van de Maro helly. Maar dat kon het druk in. De B-klasse, dat hiek of hopen. Een klasse die dat toch. Ja, wel 5, 6 wel richting daar kennen. En ja, die dobberen maar wat en die gaan ze ook maar eruit gooit. En nou, waar is die verzet? En we zitten nog maar de Lise A. En dat is los. Maar dat had ze wel twee keer rondfluiten, want dat weer totaal in wien. Maar nog juist. Richting Holland of eens een hele donkere lijn over het water en komt elke keer dichter op je zoa en we vielen wat wien en ja, het is hartstikke een scherpe ziel en ze komen echt vooruit. Ja, daar doe je het voor. Dat is de stand voor jou en A-klasse die man nog. En dan hadden we wel eens een scherig nagegiet. Ik zie de VC lezen. Het schip wat ontzettend in de publiciteit daar staat, maar Utentuus. Hey, Utentuus is de Ruudgooi bij de IFKS. Maar hij mocht hem wel mooi zielen, maar mooi nog een scootje. En dat doet Luc Elzinga, die komt mooi de vrouw Christina hoor. En die wacht het geduldig nog op de start er mooi aan in de grote A-klasse. Want hij had wel zo goed zield vorig jaar, waar het waren vorig jaar in de B-klasse. Dat hij zijn debuut maakte in de A-klasse, maar hij had liever oors dingen als hetgene wat hem nou overkwam is. Dat vandaar.
2: Dat
3: en de SKS is ja, de man die het meest constante shield had, Douwe Visser. Elke wedstrijd begint er als vierde, zesde. En dat mislukt wel eens een keer. Hij was op alleen maar viertje zelf. En, maar toen moest het beslist als vierde, tweede wedstrijd op alleen maar als vierde eindigen. En dat speelde de kleer. Ja, een mooi constant schillen en de rest is wisselvallig. Ze winnen een wedstrijd en de tweede wedstrijd dat was de tolfde. En dat, ja, dat zit ik net op, dat bleef je onder de gang. Januari, jammerlijk, uw scootje dadelijk heen bij RTV NOF, dus gebied waar. Die liet het de tweede week weer helemaal afwitten. En dat, ja, daar hingen we toch een duidelijke hoop gewoon dat ze het wat beter was zo'n. Maar dat voelde wat hard de tweede weken. En vooral Snits, op Snits, daar zien ze helemaal mooi achterom. En dat, ja, uiteindelijk wel teleurstellend. Een mooie jonge groep meisjes. Ze willen graag. Alleen ik had nog net tussen de heren hoe dat ze de tweede weken dwaamaten. En dat is even men. Alles goed van, kwam er een mooie scootsie, een prachtig scootsie. Een mooie bemanning werd die het verhaal kan erop komt. Alleen ze spelen het net klaar. Het wil net.
2: Goed, dank u wel voor de taljochting, Jaapke Peres. Wij zullen verder, want het draaiboek gaat ook weer verder vanzelfs. Een hele mooie midje dat aanwezig in ieder geval.
3: Het draaiboek van het leven, dat houdt nooit op.
2: Zou je dat?
3: Dat is goed.
4: Dank je wel.
3: Mooi.
2: Hoi.
5: Dit is RTV NOF. Waar staat? Waard? En worden. RTV NOF.
6: Waar de gemeente Nacht Karspelen, Dantumadiel, Matthias Friston en Tietje

0: Ja, de Lambada Kaoma. Alweer uit de vorige eeuw. Nou, wie het er net op doen ze? We gaan even naar Minke. En die zit in internaat. En meestal mooi een oude camper.
1: Nou, ik sta hier nu hier op een camping hier in internaat. En ik zie hier op een camping een heel mooie oude camper staan. En ik ga de meest voeren, maar en dan zoek ik nog een liedje praten over haar. Mag ik u vragen hoe u heet?
2: Jan Dijk.
1: En hoe bent u eigenlijk dus op deze camping hier in internaat gekomen?
2: Een klein beetje toeval, gewoon een beetje rondreizen en kijken waar plaats is.
1: En toen kwam u deze camping tegen en u dacht, nou, dit ziet er op zich wel leuk uit.
2: Ja, we waren hier in de coronatijd al eens eerder geweest. Dus op zich moment zeiden we, nou, we gaan daar even kijken. Dus, en het is hier perfect, dus...
1: Ja, u zit hier mooi nu in het schaap, mooi een boekje erbij. En u heeft een vrij eigenlijk ja, opvallende camper, om te zeggen. Want het is een vrij ouder camper.
2: Ja, dat klopt helemaal. Hij is van 1980, dus zo oud is hij ook nog weer niet. Maar dat, je ziet ze inderdaad in Nederland niet zo heel veel meer. Dat klopt.
1: En hoe vaak gaat u met uw camper op reis?
2: Gemiddeld per jaar, moet ik helemaal over. Ik denk... 6-7 keer, maar dat, de ene keer is het langer dan de andere. Het kan varieert van een paar dagen tot een paar weken. Dus,
1: En als u op reis gaat met deze caravan, wat doet u dan zoal op de dag?
2: Als we in Nederland blijven, dan gaan de fietsen meestal mee. En in het buitenland nemen we de fietsen niet mee. En dan, ja, dan zwerven we rond en dan van hot naar her. En af en toe gaan we een paar keer naar Frankrijk, naar wat evenementen of beurzen of iets dergelijks. Dus. We hebben nooit een vast plan, nooit.
1: Nee, dat vrij kamperen eigenlijk, in zekere zin. En hoe lang blijft u hier nog?
2: Ik denk dat we morgen vroeg verder gaan.
1: En waar gaat de reis dan heen?
2: Weet nog niet precies.
1: U weet nog niet precies, maar ergens meer aan het zuiden van Nederland?
2: Nee,
1: of?
2: We gaan richting Lauwershoog of Groningen, maar dat weten we nog niet.
1: Nou, dat is zeker ook een mooie eindroute om te bekijken en... U ziet een mooie schaat. Ik wil u vriendelijk bedanken en ik wens u nog een fijne vakantie toe.
2: We zullen nog een beetje doen.

0: De streekartiest. De streekartiest.
1: Ja, de streekartiest aan de telefoon hebben we No Saint, oftewel Sipke Visser. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, we hebben een paar tweetal nummers van die draait. En daar zit onder andere een cover bij van Johnny Cash. Dus meestal kan misschien wat leren wat die muziekstijl is. Vertel eens even wat meer, wat voor soort muziek maken ze dan?
2: Ja, ja, de cover van Johnny Cash die we door is natuurlijk een beetje bluesy-achtig. Maar de stijl wat we eigenlijk door, ja, dat is, de kist er eigenlijk net een stijl ongeveer plakken. Het is eigenlijk gewoon puur op gevoel en emotie. Het gaat gewoon hele prutten van country en blues en dat in een mix.
1: Ja, het heeft wel een internationale sound, vind ik.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. En dat is dan, ja, het wordt wel eens beschreven als dark country.
1: Dark country?
2: Ja, het is een beetje de... De country gaat meestal echt horen, nou, met die truck en die cowboyhoer op en op zijn hinder. Nou ja, ik ben geen cowboy.
1: Nee.
2: En de blues is eigenlijk van Jep uit de Zielwaai, in de pine, de wat er allemaal net in het leven gebeurd is. Ja, en het gooit die twee bielkoren en dan kiest een soort dark country.
1: Dark country, nou dat vind ik wel een mooie term. Dus waar komst de waai?
2: Ik kom oorspronkelijk uit de Oosterrijn.
1: Ja.
2: Ik woon in dark.
1: Oh, dus de beste echte steekartiest. Hey, en ben dat via de klooster in de eigen nummers of door een heel soort covers? Hoe moet ik dat zien?
2: We gaan in ons repertoire. Gaan we misschien, denk ik, 3 covers nou. En de rest is al je eigen muziek.
1: Nou, dat is toch geweldig. En Engels wil ik Fries bij.
2: Sorry?
1: Wil ik in het Friese taal bij of is het al je Engelstalig?
2: Nee, het is al je Engelstalig. Ik ga vroeger wel eens proberen in Fries. Alleen dat is... Dat is vrij lastig.
1: Ja, komt toch.
2: En ja, het is natuurlijk zo, de dierbeurden en zulke soort dingen. Zo. En ja, ik vind Engels vind gewoon mooi. Ja, ik vind Fries hartstikke mooi. Hè? En ik vind Engels, ja, dat, dan kan ik wat meer mijn gevoel niet kwijt of zo. Ik weet het.
1: Nou, dat kan ik me wat bevoorstellen. En ik zie dat toen eigenlijk op die ziende al geïnspireerd wist. Dat ja, lees ik ergens, zeg ik ergens bij Bram in een filmpje of ja. Online. En daar stonden jukebox en muziek. Dus dat is echt. En ik ken de man wel vregen. Hoe oud ben je nou?
2: Ik ben nou 34.
1: Nou, dat is best 24 hier in het vak, Alex.
2: Nee. Ja, zo zoem het wordt steeds kennen, ja. Nee, het is op mijn tien inderdaad. Ongeveer rond die tijd dat ik mijn kameraadje van mij in de bestrijding. Die zien hij in de jukebox. En ja. Altijd wat op achtergrond maar illustreren, Golden Earring of The Dire Straits. Maar dan hier direct een plaatje van Johnny Cash, Ring of Fire.
1: Ja.
2: En dat pakte mij voort. En toen zei die man ik tegen mij van, hey, dit vind je toch mooi, net. Ja, van uiteindelijk is dat ik een cd'tje kocht, of dat ik echt mijn muzieksmaak vond hier.
1: Hey, en ben je fulltime muzikant, of is het...
2: Nee, ik ben, wie dat maar zo. Oh, ja. Wat wie dat een droom is. Nee, ja. Ik hier natuurlijk, want ik vind de muziek is voor mij een uitlaatklep. Ik hoorde net smorig van te worden. Het mooiste wat ik vind is dat mensen er iets aan haren. Dat ik naar een optreden, dat hij in Bimi komt en zei van, Sepke, dit noemer of dat noemer, ja, dat raak ik me altijd, als dat gaat me helpen, dat vind ik mooi. En daarna is het, ja, werk ik gewoon in isolatie.
1: Nou, dat is ik, dat moet ik gebeuren, en dus ja. Nu is de arbeid. Waar misschien hij de komende tijd treffen? Het is een opleiding in het boek, of is het even...
2: Het is voor nou even tot ongeveer, ja, 15 augustus hebben we nog even een privéfeestje bij in. En dan treden we even op, maar de eerste beste is 12 oktober.
1: Ja, en best hem dan?
2: Nou, mag ik net liegen, want dat die, een van de twaalf en die in het jaren keek, ik weet zo net maar uit de volle, maar dat die een ode aan de bloer met Jack Barton lekker bij.
1: Ja.
2: En dan hebben we de 24e van oktober, dan gaan we dat is van die Sint-Jacobi, ik in het jaren.
1: De bloost in de streek, hekkel in de gaten.
2: Nou ja, dit die je nog wel even, Savi, van die misschien wel dat twaalf keer Duitsland op papier staat. En nou steekt misschien echt hier loon. Maar
1: dat klinkt goed, even, want nog even voor de lustraars, ik bedoel, we praten nog maar Sipke Visser, maar je neem je hem No Saint. Waar komt dat No Saint bij?
2: Dat komt bij omdat op die machinaal, op deze verhaal, ook coacheur en na die één keer zei ze ik ben heilig. Ja, al je wel wat. En no saint, hij zei maar betocht. En de alias, no saint. Ik ben ook net heilig. En ik wil dan mij zien letten dat als je op het podium steert, zoals je zo goed bent, het is oké om net heilig te zijn. Het is oké om eens een beetje oors te zijn. Het is ook oké om het verleden te letten en naar de toekomst te blijven zien. En dat doen mensen heel gauw dat ze in het verleden blijven heen.
1: Ja.
2: Of wist nou dat diegene dit, dat diegene dat. Nee, let het los. Net één is heilig, mensen. Wie ben je misschien al en wie mag misschien al
1: maar. Maar zit dat ik net een beetje in die blouses, hè?
2: Ja.
1: Ja, dus dat is. Maar eigenlijk is het dus no saint, maar wel mijn optimistische blik op de toekomst.
2: Ja, altijd. Altijd.
1: Hartstikke mooi. Wij hier aan de lijn Sipke Visser van No Saint. Er komt aanstaande, draaien we nog een nummer van hem, hè? Dus, in oktober stieren ze weer op de bühne. Hoor ze in de gaten, ze zijn makkelijk even te googlen. En prachtige muziek. Tieren, dank dat het even zo koe, Sipke.
2: Hey, geen probleem, Jim, bedankt.
1: Succes.
2: Dank je wel.
0: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het ernstige ongeluk gisteren op de A12 bij Babberich. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. Dat zou dit weekend al kunnen gebeuren. En Beth Greig van Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester gewonnen. Ze volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn mooi fort.

0: Ja, dat we Risk It All van Bruno Mars. En daarmee blikken we ook weer even naar de verslagjouwers die het op paard binnen van Mooi Fort. We hebben weer even contact met Jan Wagenaar. Hey Jan, waar bist u?
1: Ik sta hier op de Griene Camping in Ternaat. En een prachtig mooi veldje ligt erbij. Daar keert ze op. Er is een bowlingbaan. Nee, net een bowlingbaan. Een jeudeboelbaan, mag ik zeggen. Ja, ligt er echt perfect bij. En er is een camping. De Griene Camping. En ik praat nou even met de beheerder. Waar ben je?
2: Sorry?
1: Wie bent u?
2: Ik ben Louis de Wit. Ik ben medebestuurslid van de stichting Het Groene Hart van Ternaat.
1: U bent vrijwilliger hier?
2: Het bestuur en alle andere mensen bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. We hebben 3 vaste vrijwilligers in het bestuur en 1 vrijwilliger die zeg maar niet in het bestuur zit, maar wel steeds aanwezig.
1: Ik ben hier ook wel eens geweest in Ternaat. Dan lag het er niet zo mooi bij. Maar als ik nu kijk, het veldje is geschoren. Zorgt het bestuur met de vrijwilligers daarvoor?
2: Nou, voor het maaien van het kaatsveld, daar zorgt Marijke voor. En Marijke is onze robotmaaier. Die wordt door mij bestuurd. En ik zorg ervoor dat ze het kaatsveld steeds op 3 centimeter houdt. En daarvoor maait ze van zonsopgang tot zonsondergang.
1: En ik kijk ook even naar de camping. Ja, vrije plaatsen allemaal. Wordt die nogal bezocht?
2: Wij klagen absoluut niet over het bezoek. We hebben een camping met maximaal 20 plaatsen, waarbij we altijd nog uitvluchtmogelijkheden hebben hier naast de Jeudeboelbaan. En wij zitten nu op ruim 900 overnachtingen. En dat vinden wij absoluut niet slecht.
1: Nee, dat is zeker niet slecht. En dan zeg je er vaak achteraan, en dat in Ternaat. Maar dan zijn jullie heel actief vergeleken bij heel veel andere kleinere dorpen.
2: Ja, wij proberen de zaak zodanig te krijgen dat mensen zeer tevreden zijn. En als mensen zeer tevreden zijn, dan wordt er over gepraat. En dat merken wij ook, dat er over gepraat wordt en dat er hier mensen komen naar de camping, maar ook naar de kantine, omdat zij hier een keer geweest zijn of van anderen hebben gehoord dat het hier zo goed is.
1: Ternaat heeft nog het voordeel dat ze ook nog een supermarkt hebben. Maar ja, het hotel dicht. Dan blijft er weinig over. En ik zie hier achter mij ook nog een gelegenheid waar mensen nog wel eens even binnen kunnen lopen.
2: Ja, de kantine of feestzaal zoals wij die hier hebben, die wordt 's avonds zonder meer gebruikt voor het ontvangen van de gasten op de camping. Maar ook op de maandagavond voor de Jeudeboelvereniging die maandag speelt. En ook voor eventuele feestjes van verjaardagen of andere partijen hier in de kantine. Zoals vanmiddag onder andere ook een keer gebeurt.
1: Maar dan hebben jullie als vrijwilligers hier bijna een dagtaak aan.
2: Nou, het scheelt weinig. Dat is waar.
1: Nou, dat is hartstikke mooi dat er nog mensen zijn die zoveel willen doen voor de gemeenschap. Wordt die waardering, is die ook voelbaar voor jullie?
2: Ja, die merken wij vooral door het enthousiasme van onze gasten. Want wij hebben steeds hele blije gasten en die heel blij zijn dat ze hier zijn. En dat gaat weer naar ons toe. En daarom vinden we het ook heel fijn om het te doen.
1: Dat is hartstikke fijn. En mooi dat we even een uitleg hebben gekregen waar Ternaat, hoe klein het ook is, groot in kan zijn. En dat is met vrijwilligers heel veel doen. En wij wensen jullie in ieder geval heel veel succes.
2: Oké, vriendelijk bedankt.
0: Ja, dat wie de bijdrage van Jan Wagenaar, dit internaat die bij het Jeudeboelparkje. En daar maak je week oor even wanneer Hielke de Graaf werd we het vorige oren ik al even contact met Lijn ha. Nou hebben we het even over een padel- en tennistoernooi. Goeiemiddag Hielke. Zou je misschien dat we de verbinding stabiel krijgen? Hielke, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, het padel- en tennistoernooi in Boetenpost.
3: Jazeker, Arnold, ik heb Pieter Boers mee in IJsselmeer zitten, een van de organisatoren, denk ik. Pieter, best wel een van de organisatoren, ja toch?
4: Ja, ik zit samen met Albert Kees en Pieter Henstra zitten hier in de organisatie van het toernooi. Ja.
3: Dit is een onderdeel van de feestweek. De eerste keer, denk ik, dat dit georganiseerd wordt?
4: Hey, tweede keer. Vorig jaar had ik dien. En dan hadden we er wat nieuw leven in blazen. Toen we hadden heel skoft, had dit net best. Vroeger hadden we het wel dien. En ja, vorig jaar werd een gigantisch groot succes. En nou ja, nou weer. Dus ja, gaat ze mooi.
3: Het succes leidt hem, denk ik, wel om een paar delmaxen. Want we hebben straks een beetje voorpraten. Dat is sinds hier en hier oorlog lees je twee padelbaan. Hoeveel mensen doe je ermee, Pieter, in tennis? En in hoeveel koppels hebben we hier en een padel?
4: Tennis hebben we maar 6 koppels. En een padel hebben we hier 40 koppels. Dus dat, ja, dat geeft als een speer.
3: Nou, dat zei het ook nog. Ik zie je wel mee hebben dat we 3 tennisvelden gaan en 2 padel. Hoe ligt het dat in de toekomst?
4: Ja, in de toekomst moet er meer padelbaan bij, hè? Maar we hadden padelbaan gekregen, dat zit nog horen hier. Ja, en dus leden een aantal heel vertreenvoudigd, zoals het je dat. Dus ja, als er geld en ruimte komt, dan moet er meer bij.
3: Want het was zelf van wat ik begrepen heb, hè? Degene die tennis door, dat bij meesten wat leeftijd. En padel is toch nou ja, vooral leeftijd wordt, maar dan heb je toen 100 leden, 300 leden hier inmiddels in Boedpost.
4: Ja, we zijn van een dikke 100 naar een dikke 300 leden in één keer groeit en in echt oorlogiteerd. Dus ja, dat zei hoe populair padel is.
3: Padel, nou, wat voor sport is dat, Pieter?
4: Ja, het is eigenlijk een beetje tennis. Het is een beetje makkelijker. Ja, als de wonder ben je te filmen wat lietser. En het is een heel snel speeltje waar snel op reageren maast. En het is eigenlijk voor iedereen, ook is het op hoog en leeg niveau, is het heel makkelijk om in te stappen. Of makkelijk, maar het is wel mooi om in te stappen. En het is ja, hartstikke populair. Het is mooi.
3: Het is ook wel sociaal. Het is altijd hoe het algemeen met koppels. Dus de kindje niet en weet ik, maar het waartje twaar. Dus het hoe het algemeen hier dus ik. Hoe weer de inschrijving, Pieter, online had ik begrepen. Maar weer het snel vol, want het is net open, hè?
4: Nee, we kosten iedereen kennen. Dus ik moet voor Boedpost, dus het lid of net lid van de vereniging. Iedereen kan meedoen in de feestweekend toernooi. En het weer in de weekendtijd weer vol. Dus we kunnen hier meer in gaan. We PMA's, Jelv en Jon tot Jan en Son Hoeren zitten de padelbaan vol. Dus ja, dat gaan we in speer. Dat is allemaal klaar.
3: Een wedstrijdje. Het is zonder skates. En ik zie volgens mij ook net een boer dat meisje weten hoeveel het überhaupt steert.
4: Nee, zonder skijzen, dat is gewoon, dat komt altijd lastig wel op. En het is gewoon een jaloer lang, dit toernooi. De speciaal roze is gewoon een wedstrijd toernooi, maar dit is gewoon een jaloer hier te toeteren en dat is einde wedstrijd. En ja, het stand telt gewoon terug.
3: Geen skijzer, geen discussie, hoe zit het?
4: Nee, in 99 komt in 9 geval net. En de ene keer dat er wel een discussie is, mag er gewoon sportief oplossen en dat lukt wel. Dat is geen probleem.
3: Nou, dat is mooi. Alle leeftijden, of heb ik een minimum leeftijd of een maximum leeftijd?
4: Dit is minimum leeftijd 16 jaar.
3: Dit minimum.
4: Voor de jeugd hier in mijn juster vreed, hier tot 16 hier in een toernooi. Nou, daar ben ik 20 leden. Band die er kwam, en dan heb ik een mooi toernooi georganiseerd en dan ben ik zeer succesvol. Dus ja, wie de eerste keer voor de band en dan ja, slaag ik best.
3: Over hier, EK, padel in Nederland, Pieter. Hoe komt een Boedpost nou terug te bij een EK? Wat voor stappen was dan doen?
4: Een prode wedstrijd winnen, dat weet ik in vol.
3: Ja. We gaan ze straks een beetje zei van ik wil lid. Ik win wedstrijd in de Gorkum Heeg in de ranking, zeg maar. Dus dan krijg ik meer punten, dan ga ik omheeg. Hoe kies naar het landelijke taart?
4: Nou ja, dat is gewoon de macht in de competitievorm gaan. En ja, krijg van zeist, hoe meer wedstrijd winnen, je hoe hoger niveau komt. Dus dan komt ik eerst een landelijke en dan mag je voor goed toernooi in schroeven. Of je elkaar aan te beter toernooi. Ja, en daar krijg je punten van hoe meer het mist. Dus ja, dan stijgt ik automatisch qua ranking.
3: Weer in het Fries, Loon of weer in Boedpost en omkrit, hebben we talenten die daar rekken überhaupt in mij door? Wist dat toevallig?
4: Nou, net op dat niveau. Dus je bent wel talenten, maar die moet even timmeren onderwijs.
3: Dat moet even ontplooid worden. Ja. Wie heeft hartstikke mooi waarde zin en wie heeft voort is inmiddels weer, is hier weer kwam. Pieter had zijn wedstrijdjes ook spelen. Maar ik even zeggen hoe het ging is dat nou dan? Want hij moet morgen in je potje.
4: Ja. We gaan 12 wonen in ieder geval in. Dus het hier iets beter kan. Maar we lezen, ja, mooi op het schema. Zo.
3: Want er zit hier net al gewoon. We hadden te maken met 3 verschillende soorten competities.
4: Ja, de heren dubbel voor beginners en gevorderden. En we hadden gemengde dubbel en we hadden dames dubbel hadden we dan. Dus ja.
3: Nou ja, Pieter zit in ieder geval nog steeds in de race voor de finale, dus van morgen. Nou, daar ben je een stukje padel en een tennis sneed je wat onder. Ja, dat, nou ja, er zijn heel veel jeugdieren. Nog vragen vanuit de studio, Geesje of Arnold?
0: Nee, dank u wel, Hilke. Dat is dan een duidelijke geervetting, Jon.
3: Ja, prima. Dan sluiten we weer via de roer. Dan werd Pieter bedankt even voor zijn tijd en succes morgen.
4: Ja, hartstikke bedankt. Doe ik hem leuk als je wist, Hilke.
0: Bedankt Pieter en Hielke in Boetenpost.
3: Grazie. Oké, succes nog even.
5: RTV NOF.
6: Voor de gemeente Nacht Kaspelen, Dantumadiel, Noord-East Friesland en Tietjerkstradiel.

0: Ja, dat wie Crystal, mijn Circles. En wij gaan ook nog even naar de verslagjouwers die te paard binnen in Riepjerk.
1: Ja, we staan hier in Riepjerk. In het Tjerke, die had ik vanwege de Tjerkepaard de Tjerke iepen. En toch een keer even naar binnen. En waar zit je het in oor bij?
2: Ik ben Rijn Smilde, ik ben Tjerkes en Masterieren. En ik kan wel wat over het Tjerke vertellen.
1: Ja, wat voor kerk is dit hier dan?
2: Dit is de protestantse kerk, vroeger hervormd. Hij is gebouwd in Santjeszone 50 op het plak van een oudere kerk die hier ook op ditzelfde plak staan had. En daarvoor had er een kerk staan een handje verderop langs de Slachterdijk. Er zijn nog sporen van vond, maar daar is verder niet over bekend. En je ziet wel wat oudere elementen nog, zoals de herenbanken en de preekstoel, die zijn uit de Santjende eeuw. Dus die hebben ze uit de oude kerk overgebracht naar de nieuwe in de tijd. En de klok die in de toer hangt, die is van 1546, dus die is ook heel oud. En die is in de oorlog gelukkig sparrenbleun. En we hebben nog alle snijden tjenst. En het dwargel is ook wel bijzonder, want dat is konkend door meneer IP. En meneer IP, die hier zijn boeten verbleef in het bosk van IP.
1: Ja, daar ben we krijgt geweest, daar ja. Komen we bij.
2: Nou, dat komt dan mooi uit. En dat jij het nou onder Tietzerk, maar voor hen voelde het onder Riepjerk. En meneer IP, wie hier ook president Tjerk voort. Dus die heer wil wat in te brengen. Maar hij werd dus ook de rijkste man van Friesland. Dus hij had dat dwargel skonken als aantekening aan zijn mem. En hij weer dan wel zo van, hij hier zelfs die herenbank daar, hij hier dus wel het zicht op het dwargel, daarom zit het waarschijnlijk ook aan die kant, in het koren in plaats van aan de westkant.
1: Ja, want ik zie het niet eens gezegd, te ziek. Ik denk, hé, hey, ja. Ik mis het orgel, maar ja. Toen zeg ik, dit is het aan de orenkant.
2: Ja, in de meeste kerken zit er aan de westkant, maar bij u zit aan de eerste kant. En het wie ik zag van daarvoor, weer er helemaal geen dwargel, de heen zijn vastjonger.
1: En oh, zonder begeleiding.
2: Ja, en hij zult toch van, nou, dan moet dan hier ook maar een mooi wagen komen. En het is in die ook een mooi wagen. En maar het weer was van, daar ronden al je dikke balken door die kerken heen. En ja, dat belemmerde het zicht een beetje. Hij wou zijn mooie wagen was zelfs schenken dat er in zijn herenbank zit.
1: Ja,
2: dus hij had die balken vervangen laten door trekstangen. Die bewimpen wat behendiger en dan kun je het wagen wat beter zien.
1: Juist, ja, en het is echt een heel mooi wargel.
2: Het is een mooi wargel, ja. Het zat te zien, maar het klinkt ook heel goed. Dus we zijn er ook heel wies mee altijd nog, ja.
1: Ja, en hij wil het ook bespelen?
2: Ja, aanstaan om 3 uur komt er in de wargel spelen. Een van de verse orgelisten. En alle snoeren medisch om 3 uur in elk geval is er in de wargel spelen. En soms nog wel een beetje langer.
1: Maar krijgt wat er op het zin gaat?
2: Ja. En dat de meesten het jaren wel of net.
1: Ja, nou ja, wat komen vol die kind natuurlijk komen, helemaal ja. Om te jaren.
2: Zo is het.
1: Ja, en wat doe je hier nog meer? Je maakt er geen expositie bij, deze kerk.
2: Nee, dat hebben we nog net. Misschien in de toekomst nog eens een keer, maar dit hier net. En nou ja, verder kunnen de meesten hier komen en koffie of thee krijgen of rijden. Ja.
1: En dan kun je even de kerk bestellen en een keer omheen even rennen.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, en onze dorp even verkennen.
2: Ja, ken ik altijd.
1: Want hier is ook nog wel wat te doen in het dorp.
2: Nou, op dit moment net zo vol. Het is midden in de zomervakantie in de bouwvak, dus hier gebeurt nog niks.
1: Maar ja, het is misschien wel een leuke oud dorpje, het centrum.
2: Ja,
1: niet?
2: Het is een mooi oud dorpje. Hè? De Veert is een oud stukje. Ja.
1: Dan kan het meisje daar ook even zien. Dus meisje, wat je nog even zien wil, het is nog een koffie iepen.
2: Ja, om 4 uur het daar en dan alles naar de middags rond de 12 september.
1: Juist, dus hem ken je altijd nog te lonen hier in dit kerkgebouw. En het is ja, mooi.
2: Ja.
1: Het is een heel mooi gebouw. Weer heel oors uit de orde. Het kerk werd geweest binnen.
2: Ja, het is een mooi smoekkerkje.
1: Ja, ik zou zeggen bedankt voor dat je daar even wat over vertellen wilde.
2: Ja, graag niet.
1: En ik zou zeggen nog een fijne meetje.
2: Ja, dank ik ze.
1: Oké, dat weer vanuit Riepjerk.
3: RTV NOF.
4: Volop zijn 24, 26 graden. Dat zijn Simmer in Friesland.

0: Ja, simmer in Friesland, dat is het zeker goed met deze temperatuur. En daarmee ben wij ook aan de eindkamer van deze uitsturing van Mooi Fort. Wij winnen er 4 uren lang van Jem. De techniek win Han van Grades Kooistra. De co-presentatie van Geesje Duursma. En mijn naam is Arnold Hiemstra. Uze presentatoren weten van geen ophouden, want ik in het komende uren binnen nog bijdragen te beluisteren hier op een radio op RTV NOF. Dus ik zou zeggen, blijf afstemd op uw kanaal. Ik op uw website komen nog nieuwsgierige artikelen voorbij van Mooi Fort. Dus ik daar kun je hem eens vinden. En op Instagram vanzelfs en Facebook. Ik zou zeggen, een heel noffelijk weekend. Tot de volgende keer.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets.
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgevoerd.

0: geschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mijn no, mooi fort.

0: RTV NOF.
1: Waar staat, wat en worden?
2: Ik sta hier in een oude kerk, midden internaat. En waar ben je?
3: Ik ben Marianne Volbert.
2: Marianne Volbert, en wat is jouw taak hier, Joert, in deze kerk?
3: Ik ben van midden ben ik gastvrouw. We zijn 20 vrijwilligers die elke sneun binnen hier 12 vrijwilligers voor het kerkenpaard. Die dan vrijwillig gastheer en gastvrouw binnen. Ik ben nu met pensioen en voor hen wie ik hier de pastor in deze gemeente.
2: Oké. Okay. Ja, nou is het thema van het kerkenpaard is er zit muziek in de kerk. Wat betekent dat?
3: Sowieso dat de lofzang gaande gehouden wordt. We hebben elke snijn hebben we hier nog de dienst. Dus de lofzang wordt gaande gehouden. En tijdens het kerkenpaard hebben we elke sneun hebben een blokje van 3 tot 4 uur hebben we muziek. Vanmiddag hebben we wargel. We hebben wel horen met saxofoon en een gitaar en met zongen. Dus zo gaan we proberen alle sneunen op te vullen. Maar toch een stukje muziek in het kerken.
2: Als ik nou naar dat thema zie, dan zou dat ik breder lutsen willen kennen. Als je naar de meerskip zie. Er zit muziek in de kerk. Hoe leidt dat hier internaat?
3: We zijn een levende gemeente. We hebben ook nog aardig wat jeugd. Dus zo proberen we met elkaar wel ook de muziek erin te houden. Figuurlijk ook, dat we het stukje omzien naar elkaar, de erediensten, de activiteiten die georganiseerd worden. Zo, ja, veelkleurigheid, maar ook muziek.
2: Dan denk ik bij mezelf vaak, ja, mooie algemene verhalen, maar ken je er ook even sprekende voorbeelden van, ja?
3: Dan mag ik even denken.
2: Wat je doet, zeg maar, als tjerke voor de meerskip? Of doe je dat alleen maar voor de meerskip van de tjerke? Dus de leden van de tjerke?
3: Nou, we proberen wel ik tjerke voor het dorp te wijzen. Een van de activiteiten is het de buurtkamer. Die hebben we dan die hebben we bij de camping op Grienerhet. Daar is elke tongen zitten morgen is daar koffie drinken voor het hele dorp, voor alle mensen. En in de periode van oktober tot en met maart, april, daar kun je misschien een warme maaltijd daar krijgen. Dus dan zijn er vrijwilligers die eten een kleermaatje. En dan zijn er vaak zo'n 20 mensen die ons komen. En een stukje gezelligheid, een stukje meerskip.
2: Ik merk wel eens dat mensen dan snijzen, dan zeggen ze van ja, er zijn zieken in onze gemeente, daar brengen we maar een bosje bloem. Dat hier extra?
3: Dat is elke snijn is inderdaad een bosje bloemen. En dat is net alleen nog voor de gemeenteleden, maar dat is ook voor mensen uit het dorp waai, met droevige momenten, maar ook met blijde momenten. Een huwelijksjubileum, een betten van een bandje of dat soort dingen. Zo proberen we wel kerken te wijzen voor het dorp.
2: Nou, wij kijken even op een camping. En daar zijn mensen van ja, er komen nog 40, 50 mensen in kerken. Zoals Nijs. Hoe kan dat de kerkengang ook op deze dorpen, waar toch over het algemeen net zo'n soort doen is, ook achter u trend?
3: Dat is de tijd, denk ik, waarin we leven. En dat wil net zeggen dat mensen, als ze net naar kerken gaan, dat ze dan net leeuwen. Leeuwen is breder dan alleen het kerken gaan. En, dus het is echt gewoon echt landelijk gezien. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar het jeugdwerk, we hebben een jeugdwerker ongesteld, dat trekt weer om. Dus het giet op een of andere manier, het giet altijd wel terug. En ik leeuw, het is Gods gemeente en het is in Sienhoorn en hij zal het in stand houden. En wij maaien maaiwerkje.
2: Een fijne afsluiting van dit praatje. Wij wensen je een prode nocht en willen. Mij het kerkenpaard, want dat zullen we wel terug in erkeren.
3: Tot 13 september.
2: Tot 13 september. Een prode nocht en willen zou wensen. En succes met de tjerke.
3: Dank u wel.
0: Van de Meerskip, RTV NOF.

0: Loert van de Klaai. RTV NOF.
1: Ja, we staan hier in Onkerk. Riepjerk. Het is toch Riepjerk. En ontdekten we onderweg een smederij. We hadden zoiets naar de moer, maar even kijken wat dat is. En er staat hier een smid naast me. Hallo, wie bent u?
2: Hoi, nou, ik ben Floris. En ik doe hier voornamelijk smeedworkshops in de smederij. Dus zij die willen proeven aan de ambacht en wat het is om zelf iets te smeden. Een mes of een bieropener of een barbecue tang, dat kan je hier komen doen.
1: En u bent altijd open?
2: Nee, ik ben in de weekenden meestal open. En dan ik heb inschrijving via de website. En dan kunnen liefhebbers die kunnen zich aanmelden en dan komen de groepjes.
1: Gewoon voor het ambachtelijke smeden?
2: Ja, echt met kolenvuur en met de hamer, zonder elektrische gereedschap, alles met de hand. Nou ja, dan maken we van alles. Ja.
1: Ja, het is hier ook lekker warm.
2: Dat kan je wel zeggen, ja. Maar ja, het is altijd warm bij een vuur van 1000 graden. Dus wat dat betreft, het maakt ook niet zo heel erg uit wat voor weer het is.
1: Nee, en u doet dit al lang?
2: Ik doe dit nu zo'n 8 jaar. Ja.
1: Ja. En daar is wel belangstelling voor?
2: Daar is zeker belangstelling voor, ja. Ja. Ja, de workshop zit eigenlijk altijd vol.
1: Oh, dit is een workshop?
2: Ja. Ja. Ja, dus de mensen die je nu ziet, die hebben zich eerder ook aangemeld via de website. Dus ze kennen elkaar ook allemaal niet. Het zijn allemaal individuen of vrienden en die komen dan deze kant op. Uit heel Nederland.
1: En hoe bent u erop gekomen om dit te gaan doen hier?
2: Nou, ik ben eigenlijk basisschoolleerkracht. Dat is mijn opleiding voor vrije school en binnen de vrije school is smeden ook een onderdeel. Dus we hadden op een gegeven moment een projectweek waar je kon smeden. En daar heb ik aan meegedaan en toen ben ik gegrepen door de ambacht. En heb ik mijn eigen eerste aanbeeld gekocht en ben ik het gaan doen. Nou ja, en lesgeven vind ik ook leuk en smeden vind ik leuk. Dus vandaar die combinatie nu, ja.
1: Ja, dus niet vanuit een technisch beroep iets met lassen dat u al deed. Van hé, ik dacht van ik ga dit... Echt het oude ambacht oppakken?
2: Nee, het is vanuit hobby en enthousiasme eigenlijk, ja.
1: En hoe reageren de mensen die hier dan zo bezig zijn?
2: Over het algemeen enthousiast, ja. Ja.
1: Ja. Ja, en er wordt hier van alles gemaakt?
2: Ja, van alles, ja. Ik noem al wat, maar vandaag maken we een aantal messen. Er wordt een lepel gemaakt, er worden... bieropeners gesmeed. Er worden een aantal mantelspelden gemaakt. Dus, ja, noem maar op. Ja, van alles.
1: Wat ze zelf ook maar willen.
2: Nou, dat is wel een... ik bied een aantal dingen aan en die kan ik ook voordoen. Ja, ik ben ook maar beperkt. Ik ben maar één persoon. Dus ik kan tot zoveel dingen voordoen.
1: Ja, juist. Super. En u bent hier de hele dag dan bezig, zo'n zaterdag?
2: Wij werken van 10 tot 4, maar vandaag lopen we altijd uit.
1: Ja, en de mensen komen uit het hele land, zei u?
2: Ja, ik heb ze zelfs uit België gehad, Brabant, Texel. Vandaag de meeste uit Groningen, maar ook Delft. Dus ja, heel Nederland eigenlijk.
1: Alsjeblieft, want ja, wij komen hier toevallig langs en dan zien we dit. Van voor ons een complete verrassing.
2: Ja, ja. Misschien zit je niet heel veel op social media of daar maak ik voornamelijk reclame.
1: Dus, ja, maar dan moet je net op dit soort dingen gericht zijn en dat ben ik ook niet.
2: Nee. Nou ja, ja. Nee, dit is nog onbekend in de omgeving vaak.
1: Nou, wie weet door dit programma dat het wat bekender wordt. En waar kunnen ze u vinden als mensen geïnteresseerd zijn?
2: Ja, internet www.smeedworkshop.nl.
1: Ja. Aha, daar kunnen ze contact opnemen. Ja. Nou, super. Dankjewel voor dit gesprek. En ik zou zeggen nog een fijne dag en heel veel plezier ermee.
2: Ja, dankjewel. Dank je voor de interesse ook.
1: Ja, graag gedaan. Was heel leuk. Boeiend. Fijn.

0: TV NOF.
1: Ekin met Slavier, Trusterveen en Reitsem.
2: Ekjoet is RTV NOF weer mooi voet. Wat ben we mooi voet met?
3: We staan nu bij de moeder de hoen en ik zie je nu een jonken.
4: Mijn naam is Harry Beurs.
3: En Harry, u bent de vervangend molenaar op dit moment?
4: Ja, dat klopt, ja. Degene die hier normaal draait, die heeft even een dagje weg.
3: En wat doet u zo namelijk op zo'n dag als vandaag?
4: En, de molen op wind zetten, de zeilen ervoor en de molen laten draaien en bezoekers ontvangen.
3: En kunt u ons wat vertellen over deze molen hier?
4: Nou, niet zo heel veel, want ik kom zelf van een poldermolen af. Daar heb ik 40 jaar op gedraaid. En dit is dus een korenpelmolen. En dat is dan een iets anders proces dan wat ik zelf gewend ben. Maar ik weet wel een beetje hoe het werkt. Dus zeg maar, er wordt gerst tot de gort gemalen. En dat vliesje moet eraf gepeld worden. En dat gebeurde hier, het gebeurt nu niet meer. Dus
3: En u bent dus al vrij lang molenaar. Hoe lang bent u al molenaar?
4: Nou, officieel 40 jaar, maar ik deed met mijn 12e al, 13e.
3: En kunt u persoonlijk ons vertellen wat u zo mooi vindt aan het vak als molenaar? Zo?
4: Gewoon de vrijheid die je hebt. En het leeft, het is geen machine. Dat vind ik het mooiste eraan.
3: En ik zie hier ook heel veel de bezoekers langskomen. Er staan ook vrij veel auto's aan de weg. Hoeveel bezoekers denkt u ongeveer op zo'n dag te verwachten?
4: Het is heel wisselend. Ik hoorde van degene die er vorige week was dat er 16 geweest waren. Want er is ook wel eens een weekend dat niemand komt. Maar dat geeft niet, de molens in beweging. Dat is het belangrijkste. En het is, ja, per week verschillend, zeg maar, hier zo.
3: En er komen ook mensen uit verschillende landen. Ik heb zo net al wat Duits gehoord, ja. En alles. En er was hier zo net ook al een toertje bezig, heb ik gehoord. Dus u geeft ook hier en daar tours?
4: Probeer ik wel, ja. En de andere molenaar, die is boven, die geeft even exacter uitleg als ik het kan geven. Maar we waren net mensen uit Münster in Duitsland vandaan. Ja, dat klopt. Ja,
3: ja, dat is een super mooie molen. Hoe oud is de molen eigenlijk?
4: Van 1861.
3: 1861, ja.
4: Niet helemaal goed leesbaar.
3: Nee, niet meer, maar wel goed leesbaar. En we hadden ze net ook al over dat de molen net is gerestaureerd.
4: Ja, een aantal jaren geleden is een deel van de, zeg maar, van de balken is vervangen. Want dat was niet meer te redden. Dus er zijn nieuwe stukken ingezet en een deel van het riet is vervangen. En in 2008, geloof ik, uit mijn hoofd gezegd, zijn de nieuwe roeden gestoken. Dat is wat ik zo even weet dus.
3: Nou, het is een zeer mooi, prachtig exemplaar. En ik wens u nog een veel plezier ermee. En succes vandaag nog even. Ja,
4: dankjewel. Gaat lukken.
3: Dankjewel.
1: Van Dwarp ontstaat. RTV NOS.

0: NOS TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids bekend van Netflix, is samen met anderen omgekomen bij een lawine in Pakistan. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. En door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. Dat zou dit weekend al kunnen gebeuren. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C.

0: in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het hantavirus. Uit onderzoek blijkt nu dat dit voorkomen had kunnen worden. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. En de regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.

0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
1: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
2: Ja, echt maatwerk.
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 oké.

0: so pretty.
1: Vixen. Vixen.
0: You're so pretty.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 4 oeren.

0: TV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigt de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevoren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog buscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van

0: Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja. Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is

En nou was de gesmeerde bliksem uit de veren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stooijong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken.

0: we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. Vier mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. Twee verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesil Gus waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. Eén persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
0: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Nou, plaatje om mee te beginnen. En, ja, van harte gefeliciteerd, Aafke. Deze moest ik even draaien van je kinderen. Dan gaat het om, even kijken, Janke, Pieter en Tjeke. Of Tjetske. Nou, gefeliciteerd met je 74ste verjaardag. En ja, je gaf het al aan in de app vandaag, maar ja, ik wist het dus al. Ik kom straks nog wel even op terug. Eerst maar even dit.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ja, het is alweer 14 dagen geleden. Ik was even erop uit. Ja, dan moet je er ook helemaal weer in komen. Maar dat gaan we lekker doen vanavond met mooie muziek. Nou, ik heb weer een heleboel verzoekjes binnengekregen, dus die staan allemaal op een rijtje.

Ja, ik moest even een appje erbij pakken of een mailtje. Maar het eerste plaatje wat ik ga draaien is eentje van Sonny & Cher. En het gaat op een nummer I Got You Babe. Nou, die moest ik even voor, even kijken, Margie draaien. Want dat is ook, even kijken, moet ik even die app opnieuw. Ja, de vraag of ik I Got You Babe voor Margie wil draaien. En ja, dat is natuurlijk heel mooi, want ik vind het ook prachtig dat ik weet dat ik ook luisteraars in Leeuwarden heb. En Margie, van harte gefeliciteerd, want jij bent ook jarig. Het wordt vanavond een feestelijk avondje, maar ik ga beginnen met deze plaat van Sonny & Cher.

Sonny en Cher met I've Got You Babe, aangevraagd door Emiel voor Margie, die vandaag jarig is. Goed, een nummer van de Carpenters, die heeft vroeg afgaan. En het gaat op het nummer Please Mr. Postman. En volgens mij stond daar ook wat bij. Ik kreeg net ook nog bezoek. Ja, Edje is binnengekomen, maar ik zal eerst even de verzoekjes en alles even doen. Moet ik even weer zoeken. Oké, ik moest de Carpenters Please Mr. Postman draaien uit 1974 voor mijn postbezorgvriendinnen Boukje en Dirkje. En vandaag krijg ik vast een extra kaartje, want ik ben jarig. Nou ja, dat zei ik al, dat wist ik al. En natuurlijk is deze plaat voor alle luisteraars van de Hittijdmachine.

Een van de vele mooie nummers die de Carpenters hebben gemaakt. Dit was Please Mr. Postman. Nou, ik heb een verzoekje ook van Hendrik gekregen. En het gaat om een verzoekje uit 1965. Nummer Turn, Turn, Turn van de Birds. En ik moest het even draaien voor iedereen die luistert naar de hit-uitmachine. Nou, hier komt hij aan.

0: prachtig nummer van The Birds en Turn, Turn, Turn. Nou, Ed die zit hier ook en ja, die zei ook een prachtige plaat.
1: Genieten,
0: genieten, zegt hij. Nou, heel mooi. Ja, het volgende verzoekje is eentje van Romy. En Romy wil graag een nummer horen van Robert Palmer. Gaat om het nummer Best of Both Worlds. Komt uit 1978. Ja.

0: speciale verzoek van Romy. Nou, ik kreeg al een bedankje, maar bij deze graag gedaan. Robert Palmer, Best of Both Worlds. 1978 was dat. Nou, ik heb hier een verzoekje van Sita, volgens mij. Ik zal even het appje erbij pakken. En dat gaat even om... hoi Dickie, vandaag is Aafke jarig. Ze wordt 74 jaar. Zou je voor haar Happy Birthday van Stevie Wonder willen draaien? Nou, dat doe ik met het plezier. Hier komt hij aan, speciaal voor jou, Aafke. Happy Birthday.
1: Oh, wat leuk.

Stevie Wonder. Nou, van harte gefeliciteerd nogmaals. Ja, dat was Happy Birthday. Goed, Dick Offergracht vroeg een verzoekje aan van de Beatles. Van I Saw Her Standing There. Dick Offergracht van Radio Emmeloord. 1, 2.

0: The Beatles, I saw her standing there. Nou, ik heb nog één verzoekje en dat gaat om een nummer van Roy Orbison. Het nummer In Dreams komt uit 1973. Had Sita nog aangevraagd en even kijken, die moest ik even draaien voor de buren Lutsen en Rut. En ook nog even voor Afrika. Nou, hier komt hij aan en dan gaan we dan beginnen met de drieluik.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

Dit was, ik hoor mezelf, ja, nou hoor ik mezelf weer. Dit was Roy Orbison met In Dreams uit 1973. Ik zit even naar de mail te kijken van Pieter en Jik, hè, want het is even druk op Alijn vanavond, maar dat helemaal niks. Het gaat even over de drie like. Deze week is Jan thuisgekomen van vakantie. Vorige week hadden we al een klein verslagje van hem op WhatsApp. Jan was met de Museum Stoomtram Hoorn medeblik geweest en stuurde een leuk filmpje daarvan. Als stoomliefhebber kende ik natuurlijk de locomotief wel. Maar het is altijd leuk om het leven weer te, of om het even weer te zien. Verder hebben we Jan nog niet gesproken en dus ook nog geen verhalen gehoord. We weten alleen dat hij een keer zou varen van Stavoren naar Enkhuizen om naar Noord-Holland toe te gaan en dat hij later via de Afsluitdijk weer terug zou reizen. Maar de verhalen komen ongetwijfeld nog wel eens. Nu ik weer een weekje meer had om de drieluik te maken, heb ik nogmaals geprobeerd een moeilijke drieluik te maken. Achteraf was in mijn ogen de vorige drieluik minder succesvol dan ik hoopte. Vandaag een nieuwe dag, een nieuwe poging en een nieuwe serieuze puzzel. En ja, het is ook een nieuwe maand. We zijn alweer augustus. Maar de eerste plaat in deze drieluik is een hele mooie van David en Jonathan. Gaat om het nummer Softly Whispering I Love You uit 1967.

Ook een hele prachtige uitvoering van dit nummer. We kennen hem ook van een congregation. Dat was in 1971, maar dit was 1967. Ik zal even de tweede opzoeken, want die was ook... ja, het was weer graven, Pieter. Maar dat is een nummer van... even kijken. Shirley Bassey, Day O, de Bananenboot Song.

Ja, het nummer kennen we ook van Harry Belafonte. Ja, Shirley Bassey, een Welse zangeres, die onder meer de titelsong van 3 James Bond films opnam. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. En ja, ze hadden natuurlijk ook grote hits als met Big Spender en This Is My Life. Maar dat was de tweede in de drieluik. Ik zal even de volgende pakken. Dat is een nummer van Cliff Richard. Gaat op het nummer It's Wonderful to Be Young.

Britse zanger en acteur Cliff Richard met het nummer It's Wonderful to be Young. Nou, dat was de derde alweer in deze drie luiken. Ik zal even dit scherm hier wegklikken. Goed, ja, dan moet ik even de mail er weer bij pakken. Dan zal ik even verder. Ik zal ze nog alle drie even opnoemen. Het eerste nummer was van David en Jonathan, Softly Whispering I Love You. En de tweede was van Shirley Bassey, Day O. Of de Bananenboot Song. En de derde, die we net horen, Cliff Richards, is so wonderful to be a young. En nou ja, daar zit een overeenkomst in. En nou ja, ik ga er verder nog niks over doen, want het is een moeilijke, denk ik. Dus, maar ga maar even brainstormen. Even kijken. Nou, ik zie nog geen goed antwoord, dus ik ga eerst even lekker verder met mooie muziek van de Beach Boys. Dit is het nummer Help Me Ronda.

0: Ah, een leuk plaatje. Maar dan zit je lekker mee te genieten en ineens houdt het op. Maar in ieder geval, Help Miranda verscheen als eerste op hun album The Beach Boys Today uit 1965. Waarop het stond gespeld als Help Me, Ronda. Later dat jaar stond een nieuwe versie op het album Summer Days and Summer Nights. Op 5 april 1965 werd het uitgebracht als de eerste single van het album. Het blijft een van de meest geprezen singles van de band. Zowel commercieel als qua recensies. Ik heb hier een verzoekje van Ed, die hier bij me aan de balie zit. Ja. Die wil graag, of Ed wil graag een nummer van Lord Price horen en het gaat op het nummer Personality.
1: Ja.

De Amerikaanse R&B en rock and roll zanger Lloyd Price met het nummer Personality. Kwam uit 1959. Goed, nummertje van Lulu, Boom Bang Bang uit 1969.

0: Prachtig nummer van Lulu Boom Bang Bang. Waar is mijn schermje gebleven? Kijk, vanaf het midden van de jaren 60 brak Lulu, toen nog een tiener, door als zangeres en televisiepersoonlijkheid. Ze had zowel hits als, in Engeland als daarbuiten en kende veel succes met verschillende televisieshows voor de BBC. In 1969 werd ze door haar baas bij de BBC gevraagd om voor het Verenigd Koninkrijk deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Ondanks haar twijfels stemde ze toe, aangezien ze het gevoel had eigenlijk geen andere keuze te hebben. Nou, mooier kan je niet krijgen natuurlijk. Hè? ik heb hier een Spaans liedje. Het kan nog net voor het nieuws en het weer. Het gaat om Poetas Andaluces uit 1971.
1: Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten,

0: ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten.

0: Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.

prachtige vertolking. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Nou, er zit een heel verhaal in deze plaat vast. Het lied gaat over een man die wegens diefstal in de gevangenis heeft gezeten. Vastbesloten zijn leven te beteren is hij in de bus op weg naar huis. Hij weet niet zeker of zijn vriendin hem met plezier zal verwelkomen. Hij heeft haar daarom een brief gestuurd met het verzoek om een geel lint aan de oude eik voor haar huis te binden als zij hem terug wil. Als hij geen lint ziet, blijft hij in de bus en zitten en zoekt een andere bestemming. Wanneer de bus langs haar huis rijdt, is de man bang om uit het raam te kijken en vraagt hij of de buschauffeur dit wil doen. Vervolgens hoort hij de hele bus juichen en kijkt hij zelf uit het raam waar hij wel 100 linten aan die boom ziet hangen. Nou, prachtig verhaal. Tie a Yellow Ribbon van Dawn. Oké, nummer van de Golden Earrings, Ed, die zei ook, die wil ik even horen. Together We Live, Together We Live uit 1967.

0: Maar een van de vele mooie nummers die de Golden Earrings in de tijd in de jaren 60 gemaakt hebben. Together We Live, Together We Love uit 1967. Ik zit even op appjes te kijken en de mail. Het schijnt een hele moeilijke drieluik te zijn, maar ik zal even een hint geven, want het blijft er even wat bij. Waar zitten we? Moet ik eerst de dingen weer voor hebben? Ja. Nou, dat is leuk. Oh, hier staat hij. Nee, dat is yesterday. Ja, klopt. Even kijken. Tip 1. Zoek het bij de uitvoerenden. Dat is de eerste tip. Ik zie weer een verzoekje binnenkomen van Sjoerd. Ik zal het direct even opzoeken. Eerst heb ik deze van Hermits. Hermits, het is het nummer Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.
1: Oh, yeah.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Nou, dat ben ik wel benieuwd naar wat dat toen geweest is. Dat was in 1965, hoor niet dat? Oké, nummertje van de Dave Clark 5, Glad All Over uit 1964.

Glidal Over is een nummer van de Dave Clark 5, een Engelse popgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. De single, uitgebracht in november 1963, bracht het tot de eerste plaats in Groot-Brittannië. Hij verdrong in januari 1964 I Want to Hold Your Hand van de Beatles van die plaats. En de zesde plaats in de Verenigde Staten. Daarmee was de Dave Clark 5 de eerste groep van de British Invasion na de Beatles die een hit scoorde in de Verenigde Staten. En dit is de Love Affair.

Ja, volgens mij vielen we net even weg, maar we zijn er weer. Dit was de Alan Price set met Don't Stop the Carnival uit 1967. Ja, ik zit te zoeken om een verzoekje voor Stuart, maar ik heb hem helemaal niet in bestand. Maar ik heb wel een andere mooie van de Rolling Stones. Ik heb hier Honky Tonk Woman uit 1969.

geschreven door Mick Jagger en gitarist Keith Richards. Dit was Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. Het werd op 4 juli 1969 uitgebracht als single. Ik zal even de tips weer geven voor de drieluik. Ik zie hier staan tip 2, Made in Britain. Nou, dat is al een heleboel genoemd. Dan ga ik naar de tip 3, verdienstelijk voor de mensen. Dus dat is in principe de derde tip al. De oplossing ga ik even niet doen natuurlijk. Maar ik ga de titels nog even een keer op noemen. Softly Whispering I Love You van David en Jonathan. Day O van, tussen haakjes, de Bananenboot Song, Shirley Bassey. En It's So Wonderful to Be Young van Cliff Richard. Probeer het maar eens. En anders moeten we van Pieter toch nog even wat meer tips hebben. Maar dan hoor ik het wel. Goed, The Surges, Take It or Leave It.

Prachtig nummer. Ja, deze die vind ik altijd mooi om weer een keer te horen. Ik ken hem ook van heel vroeger. De Searchers, Take It or Leave It. Kwam uit 1966. Ik heb hier ik zie een tip binnenkomen nog van Pieter. Nou, ik draai eerst nog even een plaat en dan ga ik die ook noemen. Dit zijn Simon & Garfunkel met het mooie nummer The Sound of Silence uit 1966. Hello.

Prachtig nummer, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Ja, ik was met Ed even aan het praten. Daar moet ik heel erg opletten natuurlijk. Maar ik heb hier een mooie plaat. Oh ja, ik zou eerst die tips even doen. Nou, de tip 4. Dit kennen we ook in Nederland. Nou, dat is de vierde tip. En nou, ik doe naar de volgende plaat, de vijfde wel even. Maar eerst maar even Cliff Richard, The Day I Met Marie uit 1967.

prachtig. Summer Breeze. Ja, dat zegt hij. Maar in ieder geval Cliff Richard, The Day I Met Marie, 1967. Nou, ik krijg nou 3 appjes binnen met allemaal goede antwoorden. Ik zal even bij de eerste beginnen, die als eerste binnenkwam. Hendrik Stielstra. Ze binnen Allegheer ridderen. Dus ze zijn allemaal geridderd. En dan krijg ik even kijken. Bert en Gea, die kwamen daar achteraan met misschien allemaal een koninklijke onderscheiding gekregen. Nou, dat is ook een goed antwoord. En nou ja, nog weer 2 minuten later. Ze kregen een onderscheiding, een lintje, koninklijke onderscheiding. Dat waren de Hans en Mieke. Nou, in 1 keer 3 goede antwoorden op een rijtje. Dan helpen de tips toch wel. Maar Pieter had dus nog een tip 5. Het is een hele eer om mee te maken. En nou ja, de 6e tip en de finale tip, Queen Elizabeth. Nou, klopt ook helemaal. Maar ik zal even het verhaaltje erbij doen. De beste puzzelaars zullen er met de tips wel uitkomen. Nog een beetje extra info over hun verdiensten voor de mensen. David en Jonathan steunen UNICEF. Shirley Bessie steunt Noah's Ark Children's Hospital Charity in Wales. Cliff Richard heeft de Sir Cliff Richard Charitable Trust opgericht. Goede doelen wereldwijd. Maar in ieder geval, de oplossing is, wat Pieter dus aangeeft, de artiesten zijn allemaal geridderd door Queen Elizabeth. Ja, David Roger Cook en Jonathan Roger Greenway in 1998. Shirley Bassey in 2000 en Cliff Richard in 1995. Nou, ik heb zoiets, alle drie mogen jullie een mooie plaat aanvragen. En Pieter en Jekke, bedankt voor deze hele mooie, moeilijke drieluik. Ja, dan kan je er de hele avond een beetje over doen. Maar even kijken. Hans en Mieke, Bert en Gea en Hendrik Stielstra. Nou, jullie zoeken nog maar even een leuk nummer uit. Dan ga ik hem wel draaien. Ik heb hier eerst de Cats met het nummer Y uit 1969.

Ja, prachtig nummer van de Cats, Why, gezongen door, volgens mij was dat Piet Veerman, maar weet ik niet zeker. Maar het is vanavond vrij druk hier op een lijn, dus ik ben steeds met andere dingen bezig. Dus daar mag gast wel een secretaresse bij. Maar in ieder geval, Ed is weer naar huis gegaan, want ja, Ed wordt ook een dagje ouder. Hij zei, ik word op laatst op een moeddaan, was hij vanavond dus even wat eerder. En meestal is hij om 11 uur, maar hij was hier 10 uur al. Goed, Hendrik Stielstra die vroeg nummer aan van de Golden Earring, Back Home, voor zijn goede antwoord in de drieluik.

Back Home markeert de voornaamste muzikale kentering in de ontwikkeling van de Golden Earring. Na de keurige beatmuziek en de Servische psychedelica van 1969 sloeg de harde rockriff van Back Home in als een bom. Op de allereerste editie van Pinkpop 1970 in Geleen speelden ze de single voor het eerst live voor het publiek. Diezelfde nazomer stond de plaat 5 weken op nummer 1 in zowel de Veronica Top 40 als de destijds nieuwe publieke hitlijst op Hilversum 3. De Hilversum 3 Top 30. Een record voor de groep. In totaal verbleef Back Home respectievelijk 20 tot en 19 weken in de hitparade. Verzoek van Hans en Mieke, die ook de drie luik goed hadden, is eentje van de Marbles, Only One Woman uit 1968.

Dat was het verzoekje van Hans en Mieke. Prachtig nummer van The Marbles. Ja, ik heb hier op draaitafel ook, ik denk die moet ik toch eens even gebruiken vanavond, een van de Fortunes gelegd. En gaat op het nummer Here It Comes Again.

Here It Comes Again is een nummer geschreven door Barry Mason en Les Reed en uitgevoerd door de Fortunes in 1965. Maar ik heb hier, ja, lukt nog wel, nog een mooie van de Moody Blues. Gaat op het nummer Boulevard de la Madeleine, komt uit 1966.

gecomponeerd door het duo Danny Lane en Mike Pender. Het gaat over een jongeman die verliefd is op een Française en afgesproken heeft op deze straat in Parijs. De liefde bleek van één kant te komen, ze komt niet opdagen. De Franse sfeer wordt weergegeven door accordeonachtige klanken. Fakes zag een ambitieus nummer in dat richting hun grotere succes. Maar Justin Haywood en John Lords moesten nog komen. Die waren er nog niet zo kapot van, maar het is toch een prachtig nummer geworden. Nou, nog eentje voor middernacht van de Bee Gees. Die hebben we vanavond nog niet gehad. Het gaat om het nummer Don't Forget to Remember.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten dwongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert

0: elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kerncentrale van Pax in Hongarije levert door lage Donauwaterstand nog maar een kwart van de elektriciteit. Hongarije importeert nu stroom. In Hamburg liepen 300.000 mensen mee in de Pride. Een record. En een week na de aanslag in Berlijn. De sfeer was vredig. Bij een explosie in een Moskous restaurant zijn 3 doden en 15 gewonden gevallen. Het restaurant was gesloten. Prins William is diep bedroefd om het overlijden van bergbeklimmer Nirmal Pooja en 9 anderen bij Broadpeak. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft